0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.
1: Stars in your eyes, little one. Where do you go to dream?

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
1: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
0: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
2: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
0: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Voorzichtig aan beginnen de eerste files van de ochtendspits te verschijnen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied net geen 10 minuten aan oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het. Gouwestad.
7: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.

0: Goedemorgen en wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het is vandaag 5 september, de scholen zijn deze week weer begonnen en wij dus ook. Ja, heel fijn dat je na een lange zomer weer luistert naar jouw programma op de zaterdagochtend, waarin we op ontdekkingstocht gaan door al het moois dat onze mooie stad Gouda te bieden heeft. Mathieu Dekker en ik, Manon Juliger, wij zijn vandaag jouw presentatoren en Arjen Doelman die zorgt voor de techniek. Wij hebben er heel veel zin in vandaag. Jij hopelijk ook. En wij zeggen dan ook,
1: let's go!

0: Schoot.
1: Ja, Mathieu, wie hebben wij deze eerste uitzending van het seizoen allemaal te gast?
2: Nou, dat zal ik jou in Saar fijn uitleggen.
1: Nou, kom maar door, want het zijn er veel, geloof ik.
2: Ja, heel veel. We hebben een volle uitzending en die staat grotendeels in het teken van het buurtcentrum van Noord. Want daar is vandaag een zomerwijkfeest gaande met allerlei leuke evenementen, interessante evenementen. En onze eerste twee gasten die staan daar vandaag met hun initiatief en die zijn bereid om eerst even snel naar de studio te komen. Dus
1: heel
2: dat is heel fijn. Ja. En de eerste gast is Niels de Kemp. Ik heb hem al voorbij zien komen hier. En dat is een sociaal-maatschappelijke stadsfotograaf en die heeft een prachtig nieuw maatschappelijk fotoproject, Gezichten van de Wijk. Wat dat precies is, dat gaan we straks horen.
1: Gaan we
2: maar de
1: horen
2: foto's die worden ook in Van Noord getoond. Dus dat is,
1: vandaag?
2: Dat is leuk vandaag.
1: Oké,
2: okay,
1: ja. Okay. Dus je kan zo door als je naar
2: je kan zo in één keer door. Als je geluisterd hebt, je denkt dat vind ik leuk, dan ga je even langs. En dan hij komt vertellen wat het precies inhoudt.
1: Leuk.
2: Daarna gaan we naar Jan Haken. En die is projectleider noodsteunpunten van de gemeente Gouda.
1: Jeetje, noodsteunpunten. Ja. Het is een hele vermond vol.
2: Ja, precies. Het ging in één keer goed. Dat
1: ja,
2: wel.
1: Heel
2: maar
1: goed.
2: Buurthuis van Noord is zo'n... Dat wordt in ieder geval een noodsteunpunt. En dat is een plek waar inwoners tijdens crisistijden informatie, ondersteuning en hulp kunnen vinden.
1: Oké.
2: Okay. Dus als er een stroom uitvalt of zo.
1: Dan moeten we daar naartoe. Nou, we gaan het horen van
2: kunnen
1: hem.
2: We daar alles vinden wat we moeten weten. Hij zet dit op namens de gemeente en we horen graag hoe dat gaat. En tenslotte spreken we met Tijn Jansen en hij is stadscoördinator bij Walking and Talking. Dat klinkt mooi.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook mooi, want het is een initiatief waar mensen die Nederlands willen leren en vrijwilligers samen de stad kunnen ontdekken.
1: Okay.
2: Terwijl ze gewoon lekker aan het kletsen zijn.
1: Ja, leuk. Ja. Nou, dan gaan we ze voorhalen. Allemaal mannen eigenlijk. Zo.
2: Allemaal mannen dit keer.
1: Maar. Allemaal mannen. Ja. Ja, ik zie Arjen Doelman, die zit hier zijn arm omhoog te doen. Kijk ons eens even.
2: Eindelijk.
1: En Mathieu lacht ook. Ik ik voel me erg eenzaam hier. Maar goed, we gaan gewoon lekker door.
2: Gezellig dat je er bent, Manon.
1: Ja, heel goed. Boeiende gast in ieder geval, ik heb er zin in. Waar ik ook zin in heb, is een nummertje.
2: Wat dan?
1: Een leuk nummertje, een zomers nummertje. En het was een nummertje dat waar ik aan dacht deze week, omdat ik een Volkskrant artikel las. En daar een podcast over. En dat ging over Lou Bega.
2: Oh.
1: Lou Bega, spreek je het zo
2: ja,
1: uit?
2: Ja,
1: Hij is van dat nummer Mambo No. 5. Ken je dat?
2: Ja, dat zeker. Dat kan heel veel te vaak gehoord eigenlijk.
1: Ja? maar dat artikel, dat was heel interessant. Want dat ging over dat nummer voor hem. Dat was dus zowel een zegen, maar ook een vloek.
2: Ja, misschien moest hij te vaak opvoeren.
1: Hij werd er helemaal mee doodgegooid. Hij is er bekend mee geworden omdat hij in Wette Das, dat Duitse programma, daar het optreden en toen was iedereen helemaal lyrisch. Maar daarna natuurlijk drank, drugs, problemen met plagiaat, managers die hem beschuldigden. Dus het ging maar goed.
2: Nou, ik zou zeggen, gooi hem er
1: gewoon
2: in.
1: Gooi hem er maar in.
2: Ja, doe maar
1: ja, heerlijk.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Ja, heerlijk nummer. Leuk, ja, hè? Lekker. Zeker.
1: Nou, toch, ik had zei dat ik hem te vaak had gehoord, maar het is toch wel...
0: Ja, het is altijd leuk als je het hoort. Ja, zeker. Heerlijk. We gaan naar Gezichten van Gouda. Want je denkt misschien dat je je eigen wijk door en door kent. En je weet waar de supermarkt is, waar de kinderen naar school gaan. Hoe je naar huis loopt. Maar de vraag is, kijk jij ook echt naar de wijk en de mensen die daar wonen? Nou, onze gast die net is aangeschoven, die doet dat wel. En met zijn nieuwe project Gezichten van de Wijk stimuleerde Gouda's bekendste fotograaf Niels de Kemp bewoners van Gouda om met eigenlijk andere ogen naar hun wijk te kijken. Hij gaf workshops waarin deelnemers foto's over hun leven en hun wijk maakten. En intussen maakte Niels ook nog eens een portret van hen. Niels is vandaag bij ons in de studio aangeschoven. Hij moet zo naar Buurthuis van Noord om daar de foto's te laten zien. Maar eerst gaat hij nog even een kleine toelichting geven.
1: Ja. Fijn dat je het nog even kon aanschuiven.
2: Wat een prachtige introductie, joh.
1: Ja, daar kan de Manon kan dat, hoor.
0: Ja. Ja. Ja, moeten gasten altijd een beetje positief stemmen, hè, zodat ze ook leuk
2: kunnen precies. Ja. Je begint met een 10 en dan kan het daarna alleen nog maar bergafwaarts.
1: Ja, ik wilde eigenlijk vragen wat het project inhoudt in het kort. Maar dat
2: hebben we eigenlijk al een beetje
1: durf je
2: gezegd,
1: eigenlijk niet. Nou ja, misschien kan je het nog in je eigen woorden ook nog wel eens even zeggen.
2: Nee, zeker weten. Ja, ik hou me inderdaad, zoals je al zegt, bezig met fotografie en het fotograferen van mensen in onze omgeving. Vorig jaar, maar wellicht bij sommige luisteraars wel bekend, heb ik het project Gezichten van Gouda gedaan. Daarin heb ik allemaal Goudse stadsgenoten geportretteerd en korte video-interviews gemaakt.
1: Ja, ik liep er nog langs van de week langs op het hek bij de...
2: Bij de Jeruzalemstraat achter de Sint-Janskerk. Het hangt er nog steeds. Vol trots kijk ik er ook nog steeds
1: Blijft het daar nog lang hangen?
2: Of ja, als het goed is nog wel eventjes, gelukkig. Ja.
1: Okay.
2: En ja, dan ben je als fotograaf eigenlijk altijd aan het nadenken over wat kan ik nog meer? Wat moet er anders? Wat voor kansen zijn er nog. En vanuit daar ben ik een beetje gaan nadenken van wat had ik in Gezichten van Gouda zelf nog meer willen doen. En dat is een van de dingen die daar een beetje uitkwamen, is dat ik in Gezichten van Gouda heel erg zelf de verhalen heb gemaakt.
0: Ja.
2: Terwijl het eigenlijk veel mooier is om mensen zelf in de gelegenheid te stellen om hun eigen verhaal te brengen. Dus daar is Gezichten van de Wijk wat meer uit ontstaan. Dat ik vooral ben gaan kijken van joh, wat voor hulpmiddelen heb jij nodig om jouw eigen verhaal te delen? En ja, misschien zijn jullie het wel met mij eens, maar fotografie is natuurlijk een fantastisch middel ook om verhalen te delen.
0: Te vertellen ook.
2: Ook te vertellen, ja. Dus wat er concreet uit is gekomen is dat ik 30 Goudenaars heb geportretteerd en hun ook 3 workshops heb gegeven in 3 avonden. En daar zijn heel veel foto's uit voortgekomen en uiteindelijk hebben ze zelf 3 foto's uitgekozen. Dus elk expositiepaneel bestaat uit een portret, een stukje tekst en hun eigen foto, 3 foto's.
1: Ja, precies. Ze hebben zelf uiteindelijk foto's gemaakt over een onderwerp wat bij hun past. Of wat
0: in de wijk.
1: In de wijk.
2: Ja, of in de wijk of heel nabij of in hun huis. Het is echt heel leuk.
1: Het maakt niet uit. Onderwerpen waren echt heel
2: verschillend. De vraag is eigenlijk, wat wil jij vertellen of laten zien? En ik vond het ook juist wel mooi om die open vraag zo te houden. Want anders krijgen we allemaal een soort van dezelfde. Hè? Als we met z'n allen het over architectuur gaan hebben. Dan
0: wordt het één pot hetzelfde.
2: Ja, precies.
0: Maar vertel even. Want je zegt, ik heb 30 deelnemers geselecteerd eigenlijk. Oké, heb jij een aankondiging gedaan of zo kwamen ze? Kende jij ze? En die heb je in een groep gegooid. Die heb je workshops gegeven van zo fotografeer je. En toen heb je gezegd, ga maar op pad.
2: Nou, eigenlijk ben ik in die hele brainstormfase ook gaan kijken van wat maakt nou Gouda? En toen kwam ik al heel snel op het fenomeen van de wijk. Ik vind een wijk een heel bijzonder iets. Want heel vaak weten mensen niet eens precies waar de grenzen van de wijk lopen.
1: Nee.
2: Maar de identiteit van een wijk is heel sterk. Soms is een identiteit van een wijk nog sterker. Voelen mensen zich nog meer verbonden met een wijk dan met de stad zelf. Kanaaleiland, Schilderswijk, Korte Akkeren, weet je wel. Het is niet voor niks dat rappers het hebben over hun wijk, toch?
1: Hun wijk. En die mensen uit die andere wijk ook.
2: Ja, dat precies. Dus toen dacht ik, wat zijn nou plekken waar die wijk echt tot leven komt? Ja, dat zijn de wijkcentra. We hebben er 3 in Gouda. Van Noord, het Nelson Mandela en de Walvis. Onder de vlag van Stichting Kwadraat. En zij zijn eigenlijk meteen hebben zij ook de deuren opengegooid. En hebben dit project omarmd. En zijn we eigenlijk samen gaan kijken van hoe kunnen we dit van de grond krijgen.
0: Okay.
2: En met dank aan de cultuur en ontwikkeling pot van de gemeente Gouda.
1: Ah,
2: is dit echt iets moois geworden, zeg maar. Ja.
0: En
1: En ja, wat vonden die mensen die dan met die workshops bezig waren, wat vonden die daarvan? Want dat was voor hun waarschijnlijk ook de eerste keer dat ze zoiets deden. Of hadden ze daar ervaring mee al met fotografie?
2: Ja, het is heel, heel divers. En dat was ook wel meteen onze zoektocht en onze uitdaging van hoe zorg je nou voor een diverse club met mensen? Want je wil natuurlijk, als je het dan hebt over gezichten van de wijk, dan wil je natuurlijk wel een clubje mensen die dat ook een beetje vertegenwoordigen.
0: Je wilt, verschillende dingen.
2: Dus wat jonger, wat ouder, wat verschillende culturele achtergronden, wat verschillende opleidingsniveaus of plekken van de samenleving waarin je je bevindt. En dat is ontzettend goed gelukt. En dus ook zie je die diversiteit terug in het vertellen van de verhalen. Dus
0: en hoe heb, aantal... je dan, maar hoe heb je ze dan geselecteerd? Hoe
1: ben je gewoon de wijk ingegaan? Ja.
2: Wij zijn met een aantal mensen zijn wij om tafel gaan zitten. Die hebben we via de wijkcentra ook daarbij betrokken. Ook bijvoorbeeld Samen voor Goud is daarbij bij aangesloten. En toen hebben we eigenlijk een grote uitvraag gedaan. Naar heel veel verschillende mensen van wie wil er meedoen. Maar wel dat die drie workshop data, dat je je daaraan moet committeren. Dus dat was al een uitdaging. Je moet er wel zijn. En je moet er wel achter staan. Dus toen hadden we een hele lijst. En op basis van die lijst zijn we eigenlijk gaan selecteren van, dit is een mooie club. Een mooie diverse club.
0: En wat voor foto's heeft dat opgeleverd?
2: Ja, dan moet je komen kijken.
0: Ja, maar kan je een teaser?
1: Een tipje van de sluier.
2: Dat heeft eigenlijk opgeleverd een aantal foto's die gaan over echt een thema. Dus bijvoorbeeld Tamara in Westergouwen heeft het echt gehad over leefbaarheid. Dat is een wijk die opkomt. Nou, en hoe vindt nou zo'n. Ja, hoe vinden al die levens hun plekje in zo'n nieuwe wijk? Iemand anders heeft het gehad over een plek die hij onveilig vindt. Dus die heeft eigenlijk drie foto's gemaakt van het is een onveilige situatie met verkeer.
0: Ze hadden telkens één thema, die drie foto's hebben.
2: Nee, maar dat zijn dus verschillende. Ja, precies. Ja. Dus, dus eigenlijk heel erg divers. En ik vind dat ook heel mooi, want je ziet straks een heel palet aan foto's en de mensen die ze gemaakt hebben. Maar het gaat echt van links naar rechts wat zij willen vertellen en laten zien over hun wijk.
0: Dus dat jij nu dadelijk in Van Noord op het zomerwijkfeest de foto's eigenlijk laat zien, dat betekent niet dat die foto's allemaal over Van Noord gaan. Of over Gouda Noord gaan eigenlijk.
2: De foto's die zij hebben gemaakt, het gaan allemaal over hun wijk.
0: Okay,
2: ja, over de wijk van de mensen die daar hebben deelgenomen.
0: Die hebben deelgenomen.
2: Ja, okay. Ja. Dus ik ben ook heel erg benieuwd dat de mensen die daar dan straks naar kijken, of die dan daar veel in herkennen.
1: Ja,
2: of juist denken van, maar zo ik leef echt in een andere wereld. Dus onze wijk. Hè, dus ik vind dat een heel interessant bijna een soort experiment van hoe kijken mensen naar hun wijk?
1: Ja, want je gaat er zelf ook rondlopen, denk ik, bij je expositie.
2: Zeker, ja. Ik ga wel even kijken.
1: Want als je inderdaad zegt van ik ben benieuwd naar de reacties, dat zie je dan ter plekke. Moet je natuurlijk wel even de NA staan bij wijze van spreken.
2: Precies, ja. En het is natuurlijk een fantastisch middel ook om die gesprekken op gang te brengen. Ik ben toevallig zelf in Gouda Noord opgegroeid ook. Dus zometeen is daar het wijkfeest. En ga ik ook het een en ander even vertellen over hoe ik die wijk dan als kind heb ervaren.
1: Okay.
2: Want zo'n wijk is in ontwikkeling. Maar het is natuurlijk heel mooi ook om dan vanuit jouw wijkgenoten te horen hoe zij dat ervaren.
0: Ja. Ja. Hey, je hebt zelf ook dus dan weer portretten gemaakt van de fotograaf eigenlijk. Je hebt ook een documentaire gemaakt daarbij.
2: Ja.
0: Wat viel jou daarin op? Of wat was de toegevoegde waarde daarvan?
2: Nou, sowieso is het mooi dat je... kijk, ik probeer met mijn fotografie een positieve bijdrage te leveren. En dit doe ik vooral door menselijke verhalen te delen. Alleen iedereen die ontvangt dingen weer net even anders. Dus waar voor de een fotografie heel goed werkt, werkt voor de andere film of video weer veel beter. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik hou ontzettend van fotografie, boeken en dat soort zaken. Maar soms dan ben je ook gewoon aan het scrollen en aan het kijken.
0: Even een filmpje.
1: Volgens mij bij je vorige project heb je ook video gebruikt.
2: Ja,
1: hè?
2: Inderdaad. Ja. En dan merk je dus ook dat dat weer een hele andere doelgroep bereikt, maar ook op een hele andere manier impact maakt. Ja. Dus Daan en ik. Daan is cameraman. Die staat hier.
0: Daan loopt ook een beetje rond om
1: mensen die meekijken op de livestream, die kunnen hem af en toe voorbij zien schuiven.
2: Ja. Wij dachten, joh, hier moet ook weer een docu bij. En dan is het ook mooi omdat je hoort en ziet de mensen ook praten over wat ze aan het doen zijn en over hoe ze dat ervaren. Je ziet ook echt hoe die workshops gingen, want dat waren fotografie workshops, maar het ging ook voor een heel groot deel over van hoe beleef jij dan
1: het
2: die
1: leven
2: wijk?
1: In de wijk?
2: Het leven in de wijk, precies. Ja. Dus dat is heel mooi. En die documentaire, die hoort daar dan wat mij betreft een beetje bij. Het is een soort van behind the scenes, complementair. Ja. En ook gewoon net weer even een andere manier waarop zo'n project dan tot uiting komt.
1: Maar die documentaire, die kunnen we nog niet zien vandaag.
2: Nee. Als je nu naar gezichtenvandewijk.nl gaat, dan staat daar iets van coming soon.
0: Okay.
2: En er staat daar ook, dat we hem aankomende donderdag, 10 september, in de Garen Spinnerij gaan vertonen. Samen met alle foto's. Dus er zijn nog
0: echt een grande première eigenlijk.
2: Le grande première, ja, precies.
1: En dus in alle wijken die zijn daar te zien. Zeg
2: iedereen
1: maar.
2: Is daar te zien en iedereen is daar ook welkom. Maar er zijn niet heel veel plekken meer. Dus jullie zijn wel van harte welkom. Maar
0: moet je je aanmelden? Of is het okay?
2: Ja, via gezichtenvandewijk.nl kan je je aanmelden.
0: Kan je aanmelden en dan kan je kijken. En dan s'avonds in de Garen Spinnerij.
2: Het is s'avonds 7:30 gaan de deuren open. En om 8:00 starten we met het programma. Met onder andere ook live muziek van Ali Israël en Eva Nicole Leroux. En dus het wordt oprecht ook gewoon een mooie avond. Het gaat niet alleen maar over mijn verhaal, zeg maar. Juist niet. Het wordt gewoon een hele mooie avond waarin we met elkaar onze stad en de wijken gaan beleven.
0: Eigenlijk een ode aan de wijk.
2: Een ode aan de gezichten van de wijk.
0: Gezichten
2: en de wijk,
0: de wijk.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja.
0: En wat is dan, als jij nou één ding zou mogen veranderen aan hoe Gouwenaars naar hun wijk kijken, of misschien wel niet kijken, wat zou dat dan zijn?
2: Trots. Wij zijn als Gouwenaar niet trots genoeg. Als je aan een Leienaar of een Rotterdammer, met name sommige wijken in Rotterdam, maar als je hun vraagt van, hè, ben je trots op je stad? Nou, dat is ook letterlijk hoe mijn vorige documentaire begon eigenlijk. Maar dan zeggen ze, ja, ik ben daar ontzettend trots op. En Gouwenaars, die hebben een beetje zoiets van, ja, nou ja, wel een mooie binnenstad en dit. En dan denk ik, we hebben potverdikkie, een prachtige stad. En ook de wijken buiten het centrum zijn echt heel mooi en ook divers en goed geregeld en groen. En we mogen dat wat mij betreft wel wat meer omarmen. En ik hoop ook dat zo'n project daar dan een klein beetje een bijdrage aan levert.
1: Ja, we proberen daar met ons programma natuurlijk ook een bijdrage aan te leveren.
2: Natuurlijk,
1: maar
2: ja.
1: Dat is inderdaad zo. En laat staan trots op je stad. En dan moet je ook nog een keer trots zijn op je wijk binnen die stad. Dus ja.
2: Ja. Ja, jullie zijn wel
0: maar ben
2: goede
0: jij dat
2: ambassadeurs.
0: Niet? Ik ben wel trots,
1: ik ben
0: op,
1: wel
0: stad,
1: trots op
0: de
1: stad.
0: Op mijn,
1: ja,
0: en ook
1: maar
0: op mijn wijk.
1: Ja, ook om, ja, ja, mijn wijk, dat voelt dan toch op de een of andere manier toch iets anders.
2: Mag ik vragen wat jouw wijk?
1: Mijn wijk is ook Noord.
2: Ook Noord, dus, ja.
1: Dus,
0: maar ik heb echt wel trots op de wijk. Als ik dan zo hoor van zo'n zomerwijkfeest in het buurtcentrum van Noord. En dan dadelijk gaan we het hebben over noodcentrum.
1: Nou, nu zeker. Nou, nu,
0: ja,
1: ik weet,
0: moet
1: nu
0: het
1: zeker.
0: Ook wel.
2: Maar het heeft soms ook een beetje te maken met hoe je kijkt. Ja. Want ik was vanochtend al heel vroeg op pad om de expositie klaar te zetten. En daar kwamen dus uit alle hoeken komen daar vrijwilligers. Die gingen stands bouwen voor het wijkfeest. Die vroegen, kan ik je helpen? En ik ben best wel vaak gewend om dingen dan zelf te doen. En toen dacht ik, moet je kijken joh. Wat een schouders eronder mentaliteit. En dat is dus ook Gouda Noord.
0: Dat is
2: vind ik mooi.
0: Gouda Noord, ja.
1: Komt er nog een vervolg?
2: Ja, laten we het hopen. Ja.
1: Nog meer gezichten van de buurt.
2: Ik ben nu nog even heel hard aan het knallen op dit project. En dan ga ik daarna weer even nadenken over wat de volgende stap
0: het
2: wordt.
0: Het zou ook leuk zijn als dit dan in Goverwelle of in Korte Akkro getoond wordt. Ja, dan heb je natuurlijk in de Garen Spinnerij.
2: Ja, nee, we hebben dus nu Van Oort. Dan komt donderdag de Garen Spinnerij, komt alles samen. Dat blijft een maand staan. En daarna gaan we ook nog in de Walvis en bij Nelson Mandela het ook nog vertonen. Dus we gaan ook de wijken weer in.
1: Ja. Dan kan iedereen even kijken wanneer dat is. Maar in ieder geval dus vanmiddag. Of vandaag eigenlijk gewoon.
2: Zometeen
1: in Van Noord.
0: Ja, moet zo door. Ja.
1: En straks 10 september in de Garen Spinnerij.
0: Ja.
1: Niels, hartstikke bedankt voor jouw inspirerende verhaal. En ik ben super benieuwd naar
0: wij komen nog
1: de gezichten
0: nemen.
1: Van de wijk.
0: Ja, het is onze wijk. En we
1: het is mooi
0: wel.
1: Om te zien hoe je die verhalen en de diversiteit en verbondenheid van Gouda in beeld
2: ontzettend leuk. Bedankt dat jullie even tijd voor me.
0: Tuurlijk. Maken. Wij gaan naar muziek. Afgelopen week. Ze overleed.
1: Ja,
0: Dolly Parton.
1: Ja, afgelopen week.
0: Country legende. We moeten wel naar 9 to 5 gaan luisteren.
1: Ja, kom maar.
0: 9 to 5.
1: Ja hoor.

0: 9 to 5, Dolly Parton.
1: Lekker hoor. Nummertje.
0: Ja, blijft leuk.
1: Heerlijk.
0: Stel je voor, Manon, dat er een storm over Gouda trekt en de stroom valt uit. En je weet niet waar je terecht kunt.
1: Nee.
0: Nee, ja. Of nou ja, noem maar eens, om maar eens wat te noemen. Gelukkig is er nu het noodsteunpunt, in één keer goed, van Noord. Een plek waar inwoners in crisistijden informatie, ondersteuning en hulp kunnen vinden. Jan Haken die is aangeschoven bij ons in de studio en die is projectleider noodsteunpunten van de gemeente Gouda.
2: Inderdaad.
0: En hij is vandaag bij ons om te vertellen hoe dat initiatief werkt en waarom het zo belangrijk is voor onze stad.
1: Ja, Jan, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Ook jij moet zo meteen door naar het zomerwijkfeest van Van Noord, hebben we begrepen. Maar ook jou strikken we nog even om hier wat te komen vertellen. Even kort, voor wie dit nou allemaal helemaal heeft gemist. Hoe is het idee voor zo'n noodsteunpunt nou ontstaan?
2: Nou, het idee van het noodsteunpunt bestaat al langer in andere landen. En bijvoorbeeld Zwitserland kent het en Duitsland kent het. In Nederland is het eigenlijk vorig jaar beslist door de Rijksoverheid samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad dat in het kader van weerbaarheid van mensen er ook in de wijk iets moet komen waar mensen terecht kunnen om bijvoorbeeld noodhulpverzoeken te doen of initiatieven aan te bieden van goh, ik heb, ik noem maar wat, 20 dekens liggen en misschien hebben mensen die nodig om het zo laag mogelijk zeg maar weg te zetten in wijken.
1: Ja, als de

0: Gewoon experimenteren van en best practices gewoon proberen.
1: Dus kijken waar moet zo'n noodsteunpunt nou aan voldoen eigenlijk? Ja.
0: Nou, we in ieder geval moet een noodstroom zijn in tijden van crisis. Dat is wel makkelijk natuurlijk. En een noodcommunicatie. En daarvoor hebben we ook gekeken van, god, wat zijn nou gemeentelijke panden die daarvoor in aanmerking komen, die ook bekend zijn in de wijken. Mensen moeten natuurlijk wel een beetje de feeling hebben van, goh, als er iets is, oh, dat zou ik waarschijnlijk wel daar naartoe moeten. Moet makkelijk bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Nou, eigenlijk dat soort dingen komen dan ter sprake. En uiteindelijk is dan gekozen voor Van Noord als de pilot. Het had ook een ander kunnen zijn, maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon kiezen voor een... Voor
2: ja,
0: een
2: het is zo'n wijkcentrum is daar denk ik natuurlijk wel een geschikte plek voor, denk ik.
0: Ja.
2: Want wanneer ga je daar naartoe? Wanneer is een crisis een crisis?
0: Een crisis is een crisis als het wat groter is. Dus dan moet je denken, nemen we stroomuitval in meerdere provincies gedurende een langere tijd, dat het echt maatschappelijk ontwrichtend wordt. Dus dat mensen denken van oeh. En zeker als de stroom uitvalt na een uur of vier, dan vallen de zendmasten uit voor de telecommunicatie.
2: Ja.
0: Dus je kunt niet meer bellen, kunt niet meer internetten. Maar je hebt bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld politie nodig met spoed. Nou, dan moeten mensen ergens naartoe kunnen om een melding te doen. En daarom hebben ze gezegd, nou, dan moeten er een aantal noodsteunpunten komen dat mensen laagdrempelig naar binnen kunnen en dan zeggen van, nou, ik heb nu dit nodig, of weten jullie hoe dat zit? Of nou, dat soort
2: En daar is dan ook altijd iemand beschikbaar dan. Maar nou ja, in ieder geval in tijden van zo'n crisis dan.
0: Ja, want als je inderdaad een noodmelding wil doen, dan moet je dat ten alle tijden doen. Dus dan moet je 24 uur moet je open zijn.
1: En dit is dus iets dat in actie komt op het moment dat shit hits the fan, zeg maar.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Op het moment dat er zo'n grote stroomuitval is, waardoor je niet meer kunt bellen.
0: Ja.
1: Maar ik neem aan dat als even het netwerk of de stroom uitvalt, die paar uur, ik weet dat we dat vorig jaar nog een keer hadden in Gouda, in Van Noord, in Noord. Dan lijkt me dat niet per se nodig, toch? Als het drie uurtjes is.
0: Nee, het is echt wel overstijgend. Dus het moet wel maatschappelijk ontwrichtend worden. Dus je moet echt denken aan een veel groter gebied. En waarvan je weet of vermoedt dat het langer gaat duren dan een paar uurtjes.
1: Ja, oké. Okay. En dan gaat dus dat noodsteunpunt, als die pilot uitgewerkt is, zeg maar, gaat dan in actie.
0: Ja.
1: En dan komen daar... Dan verandert Van Noord in een soort actiecentrum of zo, waar mensen naartoe komen.
0: Ja.
1: Ja, maar dat moet dus bemand worden.
0: Ja.
1: En wie gaan dat dan doen?
2: Ga jij daar zitten?
1: Okay. Ja.
0: Nou, in eerste instantie met de pilot misschien wel.
2: Ja.
0: Maar het is de bedoeling, het is voor de wijk en door de wijk. Zo kijk ik ernaar. Dus we zoeken echt vrijwilligers voor verschillende functies die eraan bezig zijn. Die willen helpen in tijden van nood. Van, nou, ik ben beschikbaar. Wat kan ik dan doen? Nou, dus daar moet je aan denken.
1: En wat voor vrijwilligers zoek je dan? Wat moet je kunnen?
0: Nou, in ieder geval moet je enthousiast zijn. Dat is het belangrijkste. En ik probeer het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Want mensen moeten bijvoorbeeld binnen kunnen lopen en denken, ik wil wel helpen, maar wat moet ik doen? En dan moeten ze vrij snel doorhebben. Oh, dus dat kan ik doen en zo moet ik het doen. Alleen voor bepaalde functies, zoals een coördinator zit er dan op. Ja, daar moet je wel wat leidinggevende ervaring hebben. Anders wordt het wel lastig.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er gewoon mensen ook behoefte hebben in zo'n crisissituatie. Dat ze gewoon überhaupt even met iemand kunnen praten over de problemen misschien die ze hebben. Of dat ze geen stroom meer hebben. Of, dus dan is het, dat hoeft niet per se echt inhoudelijk iets te zijn. Maar meer gewoon voor een praatje, kan ik me voorstellen.
0: Ja.
2: Of is dat niet de functie?
0: Ja, wat mij betreft wel. Het is alleen geen opvanglocatie. Dus mensen, als mensen denken van, ja, ik kan thuis niet meer zijn omdat het te koud is of te warm. En,
2: ik kan thuis niet meer internetten, dus ik ga even daarvan hoor.
1: Ja, maar dat mobiele netwerk is weg, dus daar heb je ook helemaal niks aan dan, toch?
2: Nou ja, tenzij dat daar dan misschien wel is op een of andere manier. Dat
0: nou, in ieder geval, we proberen in ieder geval wel noodcommunicatie te hebben. Dus we hebben portofonisch contact met coördinatiepunt. Dat is zeg maar een soort filiaaltje van de meldkamer van de brandweer en de politie en de GGD. En we hebben contact met het gemeentehuis, omdat we natuurlijk de meest recente informatie die van belang is voor de wijk, om die zo snel mogelijk te kunnen delen.
1: En die is, daar heb je niet stroom voor nodig die er dan af is? Of daar heb je noodstroom voor?
0: We hebben noodstroom.
1: Daar heb je noodstroom voor? Oké, ja.
0: Ja.
1: Oké, en dan heb je dus die vrijwilligers, daar ben je nu voor aan het werven.
0: Ja.
1: Die krijgen dan, die weten op het moment, die krijgen een melding of zo van nu is het crisis. Jullie zijn moeten nu je vrijwilligerspet opzetten. Kom naar Van Noord en we gaan nu in actie.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dat is wel heel snel door de bocht hoor.
2: Ja, die moet je ook allemaal kunnen bereiken.
0: Ja,

0: stroomuit.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
2: Precies. Kijk, als je weet dat het langer gaat duren, dan heb je nog een paar uur om wel te bellen. Dus dan heb je nog de tijd om mensen te waarschuwen van let op, we gaan over 2 uur gaan we dat noodstandpunt opstarten. Ben jij beschikbaar? Kun je komen? Nou, zo moet je het eigenlijk nog zien.
1: Ja, nou hebben jullie afgelopen donderdag hebben jullie een avond gehad, een informatieavond,
2: ja,
1: over dit noodsteunpunt. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ik heb een presentatie gegeven over wat is nou een noodsteunpunt en hoe gaat dat werken en wat kan er wel en wat kan er niet. Wat voor functies zijn er eigenlijk en wat voor een soort mensen zoeken we. Opkomst was goed, was ruim 20 man. En eigenlijk iedereen, we gaan dan over 2 weken gaan we echt een oefening draaien. En iedereen zei van, oh, ik wil meedoen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, dus leuk. Dat, ja. Ja, goed.
3: Nou ja, wel ja, goed.
2: Dat is heel
3: ja,
2: goed. Ja, ja, ja, zeker. Dat is een soort, ja. Ik zie het als een soort spin-off. Hè, want als mensen daar enthousiast van worden, dan kunnen ze dat ook aan andere mensen zeggen. Van, god, dat is hartstikke leuk te doen. Lijkt me ook wat voor jou. En nou, zo hoop ik gewoon een heel netwerk op te bouwen van vrijwilligers. Die te zijn de tijd als volgend jaar waarschijnlijk meerdere noodsteunpunten gaan komen binnen Gouda. Dat we voldoende mensen hebben die het kunnen bemannen. En dat ze ook een beetje al weten, omdat ze een oefening gedraaid hebben van, oh ja, dat deden we op deze manier.
1: Zo hebben we dat gedaan. En wat gaat er tijdens die oefening gebeuren?
2: We pakken 2 scenario's. Eén scenario is een langdurig stroomuitval. Daar heb je hem weer. Tijdens extreme hitte. En
1: oh, wow.
2: Dan is er één. Het eerste deel is na 6 uur stroomuitval. Dan beginnen we, zeg maar. En die oefening duurt dan 1 uur. Dan hebben we de 2e oefening en dan doen we hetzelfde scenario, maar dan 24 uur later. Dus dan krijg je
1: dan heb je al heel lang geen stroom.
2: Ja,
1: dan krijg je worden mensen soort vervelend.
2: Ja, dan krijg je andere hulpvragen en zo. Want de ijskast is dan ook inmiddels helemaal ontdooid en heb je niks meer aan. En ja, dus dat op die manier gaan we.
1: En ga je dan ook werken met acteurs van mensen die aankomen rennen of van ik wil een noodmelding doen of ik heb hier.
3: Ja, dat moet wel, want er is niet echt een stroomstoring, dus er komen geen echte mensen.
2: Nee, precies. We gaan werken met een soort grabbelton. Ik heb er iets van 150 vragen en dat soort dingen gemaakt. Dus er komen dan mensen binnen, figuranten, en die krijgen dan zo'n papiertje waarop staat, nou, jij bent dit en dit kom je brengen of dit kom je halen of je hebt een ambulance nodig. En dan ga ik kijken van, nou, hoe loopt het proces? Wordt ze naar de juiste balie gestuurd? Wordt ze daar goed geholpen? Wordt ze snel geholpen? Nou, op die manier gaan we dat gewoon bekijken.
3: Dat zijn eigenlijk ook vrijwilligers, die figuranten.
2: Ja.
3: Neem ik aan.
2: Ja.
3: Dus dat zijn ook mensen die, zeg maar, tijdens die bijeenkomst, heb je die ook geworven, zeg maar? Die mensen.
2: Ja, maar ook, dat zijn ook andere mensen.
3: Ja.
2: Die gewoon
3: ja.
2: ook vanuit de gemeente okay. bijvoorbeeld gewoon even
1: die
2: mee
1: dan
2: doen.
1: Meedoen. Oh,
2: ja,
1: leuk.
2: Precies.
1: Ja. Ja. En wat zijn nou, en die ga je misschien dan nog tegenkomen tijdens die oefening, maar uitdagingen die je hier bij dit project, of het project eigenlijk bij het opzetten van zo'n noodsteunpunt tegenkomt?
2: Ik vond de grootste uitdaging om zo'n pilot, of tenminste zo'n oefening te organiseren in tijd van vakantie.
1: Oh.
3: Dat is ook een soort crisissituatie ja, eigenlijk. Want er is niemand thuis.
2: Want ik wil er tenminste altijd vaart in hebben. En dan zijn mensen niet bereikbaar. Want ze zeggen, ja, ik ben over 3 weken weer terug. En dan ligt dat stil.
1: Ja, dat moest je afgelopen zomer doen. Oké, okay, dus niet van, waar zet ik mijn noodstroomvoorziening neer? Maar meer van, hoe ga ik zo'n oefening
2: gewoon, ja, precies. De hele praktische dingen. Voor de rest is het wel. Ja, ik heb dat toch wel redelijk voor mezelf in mijn hoofd. Ik heb 30 jaar bij de politie Amsterdam gewerkt. En dan weet je ook wel hoe crisissen werken en hoe je daar snel op in kan spelen. Dus dat heb ik allemaal wel in mijn hoofd zitten. Dus dat, daar was daar
1: niet zo moeilijk.
3: Dat was niet het belangrijkste.
2: Nee.
3: Maar uiteindelijk heeft die vakantie niet zoveel uitgemaakt. Want je hebt heel veel animo bij de vrijwilligers gehad.
2: Ja, daar ben ik zeer content mee. Ja, zeker.
1: Wat is nou het doel? Of dan heb je dadelijk een oefening. En dan heb je misschien, dan weet je van waar kan zo'n noodsteunpunt dan, wat kunnen we allemaal doen? En gaan we dan, komt er dan een keer communicatie of zo naar de wijk of naar heel Gouda toe van, oké, okay, als er straks een crisis is, dan moet je daar naartoe. Wat is de stip op de horizon?
2: De stip op de horizon is dat we deze oefening gaan we evalueren. En dat doen we niet alleen voor onszelf, wat wel het belangrijkste is in mijn beleving, maar ook voor de veiligheidsregio waar wij onder vallen. En voor het ministerie, want die willen al die pilots geëvalueerd hebben en daar willen ze een soort standaard uitmaken van wat werkt nou het beste?
3: Ja.
2: Zal altijd de kleurlokaal zijn, hè? En het ene dorp is een andere stad niet. Dus, maar daar komen een soort standaarden uit en ook de hoeveelheid aan noodsteunpunten dat er moet komen, want dat is nu ook nog onduidelijk.
1: Oh, want je hebt er nu dan één in Van Noord, als dit gaat werken. In crisistijden heeft iemand uit Westergouwen daar natuurlijk niet zoveel aan.
2: Nee, precies.
1: Oké. Dus dan moet er daar ook eentje komen.
2: Ja,
3: precies. En dan moet er misschien in een ander wijkcentrum nog eentje komen. Weet je, dat wijkcentra, kan ik me voorstellen dat die dan als noodsteunpunt fungeren.
2: Ja, het moet in ieder geval een plek zijn, wat mij betreft, wat de mensen kennen en waar mensen al van tevoren denken. Ja. Oh, ik ga daar naartoe, want daar denk ik de hulp te kunnen krijgen.
3: Ja, het moet ook een soort logische plek betreft, zijn eigenlijk.
2: Ja, het zou wat mij betreft best een kroeg kunnen zijn. Dat zou kunnen,
1: een kroeg.
2: Wat mij betreft wel, als dat...
1: Heb je tenminste wel te drinken nog? Ja. Dat is ook wel leuk.
3: Ja. Loop dan ook een keer op.
1: Nou, heb je in ieder geval die beginfase heb je nog gezellig.
2: Maar dat moet zich nog uitwijzen. En er moet natuurlijk ook geld komen vanuit het Rijk om die dingen te financieren.
3: Ja.
2: Maar dan moet het zich uitrollen over de stad.
1: Ja, oké.
3: Maar ja, ik denk dat het wel... Dat het echt super belangrijk is dat het in ieder geval onderzocht wordt hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Het is niet alleen maar, mensen zeggen wel eens van, hè, dan heb je al die dreigingen en zo, hè, van de oorlog en dan moeten we ook be prepared en zo. Maar je hebt toch zo'n stroomuitval, dat is het beste realistische scenario wat je gewoon, wat was het nou in Spanje? Zaten ze vorig jaar nog helemaal lang door?
2: Spanje,
1: plat.
2: Portugal. Ja. En dat was helemaal, had er niks met terrorisme te maken. Maar gewoon omdat een of ander domino-effect viel het hele stroomnet er weg. Ja. Dus, en dat kan in Nederland ook. Hè. Laten we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk die stroomcongestie. We zitten helemaal vol. Dus de kans dat het een keer omvalt,
3: dat
2: die is zeker aanwezig.
3: Ja. Nou ja, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar dan, als het gebeurt, dan weten we in ieder geval even dat we bij Van Noord terecht kunnen. Kunnen mensen die in principe, stel dat er nu een crisis is, hè? Als er morgen een crisis is, kunnen we dan al terecht in het centrum?
2: Nou, nog niet. Want,
1: het is een pilot.
2: Het is een pilot.
3: En ja, okay, maar ja.
2: We zijn bezig om de noodstroomvoorziening aan te leggen. Daar is nog even het wachten op. Dus als er bij een langdurig stroomuitval, ben ik bang.
3: Maar ik kan me voorstellen, omdat dat nu gecommuniceerd wordt natuurlijk, hè? Noodsteunpunt, dat mensen dan denken, oh, dat is daar. En op het moment dat er dan iets gebeurt, dat ze dan ook daadwerkelijk komen, terwijl er nog eigenlijk niks is.
2: Nou, ik denk wel, als er daadwerkelijk is, dan houden we dat natuurlijk weer in ons achterhoofd, dat we daar een pilot hebben gedraaid. Dus dan zal er zeker wel iemand bezig zijn.
3: Dan ben je in ieder geval een beetje voorbereid. Door die
2: precies. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar
1: daar hebben ze dus wel vrijwilligers voor nodig, Mathieu. Jij woont in Van Noord, heb je net, of in Noord.
3: In Noord, precies. Nou, ja,
1: misschien maar aanmelden eigenlijk.
2: Ik heb jullie niet gezien afgelopen donderdag.
1: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk moeten wij ons gaan aanmelden nu. Ja. We hebben in ieder geval een plek om naartoe te gaan. Als het,
3: dat is waar. Nou ja, ik denk dat de radio ook een belangrijke functie kan vervullen daarin. Want wij moeten natuurlijk gaan vertellen dat mensen naar het noodsteunpunt kunnen gaan.
1: Ja, maar wij zijn niet calamiteitenzender van Radio West.
2: Ja, Radio West.
1: Maar goed, we kunnen alsnog wel ons best doen.
3: Dat is waar.
2: Ja.
1: Zeker.
2: En Radio West is natuurlijk voor een veel groter gebied. En je hebt natuurlijk ook behoefte aan informatie specifiek voor Gouda.
3: Ja. En dat kunnen zij, dat kunnen wij natuurlijk veel beter doen.
1: Dat is zeker waar. Ja.
3: Jan, hartelijk bedankt voor jouw komst. We moeten er weer een eind aan breien, want wij gaan nog even door met de uitzending.
2: Dank dat ik hier mocht zijn.
3: Ja, nee, graag gedaan. Heb je nog vrijwilligers nodig? Kunnen die zich nog aanmelden?
2: Voor Van Noord niet, want voor de oefening heb ik voldoende vrijwilligers. En moet er ook niet te veel zijn, want dan moeten mensen echt kunnen oefenen. Hè? Ja. Anders, als het te veel is, dan kunnen ze niet oefenen. Maar voor de rest van de stad wil ik alvast wel gaan werven. Dat lijkt mij wel handig. Dus ik ben straks ook op het feest bij Van Noord.
3: Oh, dus kunnen mensen je ook aanspreken?
2: Ze kijken, als ze een beachvlog zien met noodsteunpunt erop, dan weten ze dat Jan Haken daaronder staat. Dus ze kunnen zich altijd nog melden. En ze kunnen zich ook altijd bij de gemeente melden.
1: Top. Nou,
2: en we gaan daarna, eind van het jaar, gaan we vast weer werven.
1: Top.
3: Nou, hartstikke goed. Samen maken we Gouda sterker.
1: Samen maken we Gouda sterker.
3: Hartstikke goed.
1: Gaan we nog even luisteren naar muziek?
3: Laten we dat nog even doen.
1: Welk nummer doen we?
3: Nou, parkje, biertje, vrienden.
1: Leuk, snelle.
3: Oké.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Factory? Wat gaan we doen? Oh ja, dat kan ook.
1: Zometeen even doen, toch? Want we zijn alweer lang begonnen. Ja, dat gaat zo snel, jongens. We zitten gewoon te kletsen. Maar het is parkje biertje is nog niet klaar.
0: Wij gaan wel door.
1: Ja, en we gaan door. Maar we gaan eerst nog even een kort gouds nieuwtje doen.
2: Oh ja? Nou?
1: Ja.
2: Dan ben ik heel benieuwd, Mathieu, wat is jou dan opgevallen?
1: Nou, mij is opgevallen dat wij op 19 september iets speciaals hebben. Want dan hebben we een speciale locatie-uitzending.
2: Is dat zo?
1: Ja.
2: Vertel.
1: Nou, dan is namelijk de verwondering vindt plaats. En dat is een driedaags cultureel festival in de binnenstad. Met muziek, dans en straattheater en nog veel meer. Een beetje de aftrap van het culturele seizoen.
2: Ja.
1: En op zaterdag zenden wij live uit vanaf Café Correct. Dat is een tent. Die wordt ook op het festival gebruikt. Ja, die wordt opgetuigd achter de waag. En daar gaan we uitzenden van 12 tot 2. Dus wel een beetje een ander tijdstip dan gewoonlijk. Maar... En dan hebben we leuke gasten en interviews en ook optredens. Dus dat wordt superleuk.
2: Dus mensen kunnen komen kijken.
1: Je kan gewoon live kijken hoe wij radio zitten te maken.
2: Je kunt live langs.
1: Ja,
2: je kunt
1: niet alleen maar via de camera's.
2: Want er wordt ook gefilmd, toch?
1: Ja, er wordt ook wel wat gefilmd. Dus we gaan ook via de socials nog wel wat
2: Je kunt alles luisteren, zien en live en met de verwondering dus.
1: Ja,
2: geweldig.
1: Zeker.
2: Leuk.
1: Leuk, toch?
2: Nou, we hebben er zin in.
1: Ja.
2: We vragen iedereen eigenlijk van...
1: Precies. Misschien is onze volgende gast er ook wel.
2: Ja.
1: Dus er komt ook gezellig even kijken. Dat weten
2: gaan
1: we niet,
2: eens even
1: gaan...
2: vragen.
1: Hij is al aangeschoven namelijk nu bij ons.
2: Hij is aangeschoven. Ja. En hij bewandelt de straten van Gouda. En dat doet hij met zijn initiatief Walking and Talking Gouda. Dat is een initiatief waar mensen die Nederlands willen leren... en vrijwilligers samen de stad Gouda ontdekken. En dat doen ze... Al pratende.
1: Ja.
2: Deze zomer is er gestart met wekelijkse wandelingen vanaf de chocoladefabriek. En ja, we introduceerden hem net al. Maar zijn naam is Tijn Jansen. En hij is de stadscoördinator van Walking and Talking in Gouda. En hij gaat ons hierover bijpraten.
3: Ja, nou eventjes correctie. Ik ben niet initiatiefnemer, maar ik doe de coördineren het gebeuren. Oorspronkelijk is het verzonnen door taalleraar Marcia. En taallesvrijwilliger Annelies uit Rotterdam. En die kwamen eigenlijk samen om elkaar de taal te leren. De vrijwilliger Marcia de taal te leren. En toen kwamen ze erachter van ja, we missen eigenlijk wel. Ik mis een netwerk, ik mis vrienden. Ik ben net nieuw in de stad. En dat was in Rotterdam. En toen hebben ze besloten om dat initiatief daar in Rotterdam. Om daar een taalwandeling te gaan doen. En inmiddels zijn het 7 steden. En Gouda is in juli begonnen.
2: Het is een soort spin-off.
3: Dit is een spin-off, ja.
1: Jij bent de coördinator van Gouda.
3: Ik ben de coördinator. Ik zag het voorbij komen. Ik vond het zo'n leuk initiatief. Wat Annelies en Marcia hadden gedaan. Verzonnen. En toen heb ik gezegd van joh. Ik zou het heel leuk vinden om dat te ondersteunen. En ik mocht dat doen. En ik vind het heel leuk. Ik doe het samen met Lucia trouwens. Van de stadskant.
2: Die hebben we ook vaker hier te gast gehad. Hè?
3: En die doet eigenlijk ook heel veel social media. Maar met haar doe ik ook gewoon elke maandag daar starten. Vanaf Klein-Amerika.
2: Nou, dan hoeven we meteen niet meer te vragen hoe dit initiatief is ontstaan. Want
1: nee, dat weten we al. Maar goed, dat is natuurlijk op een bepaalde manier ontstaan. Maar waarom is wandelen zo'n goede manier om de taal te leren?
3: Ja, kijk, het is heel laagdrempelig. Kijk, het is natuurlijk heel fijn als je als nieuwkomer, zeg maar, de taal kan leren. Bij een taalhuisschool of gewoon gewoon een taalvrijwilliger. Maar het is natuurlijk ook heel fijn als je gewoon daarnaast, wat ik al zei, gewoon... nieuwe mensen leert kennen en de stad leert kennen. Maar ook op een hele, het is een hele laagdrempelige manier. Zonder dat je eigenlijk een soort hiërarchie hebt van met een leraar of zo. Wat sommige mensen ook helemaal niet prettig vinden. Dus het gaat heel natuurlijk. En we lopen gewoon een uur. 3 keer 20 minuten. Dus je gaat ook nog wisselen van gesprekspartner.
2: Oh, je hebt echt één je loopt samen, zeg maar.
3: Ja, je loopt hier met z'n tweeën. Dus we gaan...
1: Wel in een groep? Of?
3: Ja, we beginnen altijd, zeg maar, als mensen nieuw komen. We gaan altijd even gezellig in een groep staan. We gaan elkaar even kennis maken met elkaar. We maken even een rondje. Dan ga ik het uitleggen van, joh, hoe gaat het? En dan is het inderdaad 1-op-1 loop je samen. 3 keer 20 minuten. En aan het eind van de rit, als we gezellig gelopen hebben en 3 keer gewisseld hebben... Hebben we een leuke foto gemaakt ook onderweg. Die gaat in de WhatsApp community. En aan het eind van de wandeling, dan komen we bij elkaar en dan leren ze, gaan we even met elkaar bespreken welke woordjes hebben ze nu geleerd.
1: Oh ja.
3: En de vrijwilligers vragen van hoe hebben jullie het gehad?
1: Ja, want dat vroeg me inderdaad af. Van, wordt het effect ervan, dat wordt dan geëvalueerd inderdaad in zo'n nagesprek? Dan
3: ja. Het is heel belangrijk dat je de mensen A ziet als ze binnenkomen. Maar ook gewoon aan het eind van de wandeling van hoe hebben ze het gehad. En vragen, komen jullie weer terug? Hebben jullie het leuk gehad? En ja, wat ik merk is gewoon dat we nu heel een vaste groep vrijwilligers hebben. Die gewoon wekelijks komen. En als het afgelopen is en dan mijn taak zit erop. Dan blijkt gewoon dat mensen echt nog een half uur napraten. Gaan ze recepten uitwisselen. In Istanbul, dat is een leuk plekje. Of ze gaan andersom. Een Turkse de woorden leren van.
2: Oh, leuk.
3: Ja, dus het werkt
2: twee kanten. Twee kanten. En heb je dan altijd evenredig aantal taalleerders en vrijwilligers?
3: Ja, dat kunnen we moeilijk inschatten. Ja. Ik doe wel in de WhatsApp-community altijd even peilen van wie komen er. Dan kunnen we ongeveer inschatten van wat is de verhouding. Maar daarnaast heb je natuurlijk altijd, iedereen mag komen wanneer die wil. Dus ook gewoon 5 minuten van tevoren kan je beslissen. Ik ga gewoon. En dan is het wel eens een keer dat die verhouding wat.
1: Het gaat altijd door ook.
3: Het gaat, tot nu toe hebben we heel mooi weer gehad. Als het echt hard regent, zit ik in de WhatsApp community dat het niet doorgaat. Heb ik nog niet meegemaakt.
1: Maar ook wel goede praatjes altijd over het weer. Dus,
2: ja, dat kan
1: weer,
3: dat begin je al. Dan heb je al
1: wat een slecht weer is het, hè? Nou.
3: Ja, je kan al 20 minuten praten alleen over het weer. Maar goed, dat het zo werkt een beetje. Ja.
2: En wie zijn de taalleerders? Hoe vinden die jullie? Zijn dat mensen uit het asielzoekerscentrum? Of,
3: ja, opvangcentrum, taalhuis. We hebben natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon in de omgeving. Heb je heel veel Polen die hier werken. Expats natuurlijk. En we doen heel veel via social media. Lucia doet er gewoon altijd dat netwerken. Dat kan ze natuurlijk heel goed. Die kent iedereen binnen de gemeente.
1: Ja.
2: Wat voor talen heb je?
3: We hebben Oeganda, we hebben Rusland, we hebben Australië, we hebben Turkije. Ja, het is echt alles door elkaar heen. En dat maakt het ook zo leuk. En
1: zijn het met name dan mensen die ervoor kiezen om dat dit dan te doen naast de lessen die ze dan nemen in het Nederlands? Of zijn er ook mensen die dit puur alleen doen om de Nederlandse taal te leren en verder?
3: Nee, er zijn wel de meesten die hebben toch wel met de taal
1: zijn
3: bezig.
1: Ook al bezig in ieder geval.
3: Ja, die hebben ook sommige mensen die zijn blijvend, willen die hier gaan vestigen. Dus ja, die hebben dan ook echt die taal echt nodig om de inburgeringscursus te doen. En dat speelt ook al mee. Dus het is meestal wel dat ze, dat ze wel al bezig zijn met de taal.
2: En dus dan kan je op een basisniveau communiceren. Want jij zegt van we beginnen even en dan stellen we elkaar even voor. En het is natuurlijk wel fijn als je dan samen loopt ook. Dat je iets te bespreken hebt. Dat lukt meestal wel.
3: Dat lukt ook wel. Ja. En wat we ook altijd vragen aan de taalleerders. Van je mag ook mij alles vragen. Dus dan krijg je ook een leuk gesprek als dat lukt natuurlijk.
2: En dat moet in het Nederlands dus. Dat is de bedoeling.
3: Je hebt wel eens mensen die het Engels proberen te beginnen. En dan gaan we altijd wel proberen om ze weer terug naar het Nederlands te krijgen.
1: Nederlands te trekken, ja.
3: Want we zijn natuurlijk. En dat heeft natuurlijk met een drempel te maken. Van maar ik kan dat helemaal niet. En dat blijkt dus ook wel helemaal niet. Daar gaat het ook niet om. Want desnoods zeggen we van, dat is een brug. Onderweg zie je natuurlijk allemaal dingen. Een kerk. Hè, we lopen het ook door het centrum. En we lopen door mooie steegjes. Nou, steegje. En dan leren we van een verkleinwoord. Alles wat klein is je erachter zetten. Ja, heel simpel, heel bazaal.
1: Zo kom je eigenlijk heel spontaan eigenlijk een goede Nederlandse les. Ja.
2: Zijn het dan inderdaad dat soort basale dingen van, we lopen hier, dit is dat? Of gaat het ook om diepere dingen?
3: Nee, dat heeft dus te maken met wat voor niveau heeft.
1: Ja, precies, ook met het niveau van degene die het wil leren.
2: Ja, maar kom maar voor dat je een goede connectie hebt met degene met wie je loopt of zo. Dat er ook vriendschappen ontstaan.
1: Ja, precies.
3: Wat ik zeg, mensen blijven napraten en het is gewoon echt gezellig. En dat gaat steeds. Dat merk je de eerste week is dat natuurlijk nog niet. We zijn in het begin 6 juli begonnen. En dan merk je gewoon na 2 maanden dat er gewoon echt wel een soort soort vriendschap. En er worden de nummers uitgedeeld van misschien kunnen we een keer recepten uitwisselen of zo. Ja.
2: Oh ja.
1: Dat is ook belangrijk natuurlijk voor de integratie. Ik kan me voorstellen dat je, zeker als je de taal nog niet spreekt, dan is het natuurlijk moeilijk om ertussen te komen, om maar zo te zeggen.
3: Ja.
1: En dit klinkt in ieder geval als een mooie manier om dat eigenlijk heel natuurlijk te kunnen doen.
3: Ja, en ik denk dat het mooie van dit concept is. Dat ze gewoon. Dat je eigenlijk op het moment dat je gewoon in een wildvreemde stad komt. Dat er op een gegeven moment elke maandag is dat er een soort bedding van. Ik heb gewoon. Dat is mijn vaste ritueel.
2: Ja.
3: Ik ontmoet mensen, elke keer weer nieuw. En via kom je weer bij een sportvereniging. Of, dus het is ook een soort sociaal
2: vangnet of zo. Sociale plek eigenlijk waar je naartoe kunt. Ja, ja.
3: Dat maakt het zo mooi. Weet je. Het is zo simpel. En daarom is het ook zo'n mooi initiatief. En zo, wat ik terughoor van de dankbaarheid ook van die mensen. En ook van de vrijwilligers dat ze dat kunnen doen.
1: Ja.
3: Ja, het is gewoon geweldig.
1: Hoe groot kan die groep zijn? Want kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger bijvoorbeeld?
3: Nou, ik heb toevallig net even gekeken. We zitten in een WhatsApp-community. We hebben nu 145 mensen.
2: Zo, dat is aardig veel. Ja, met leerders en vrijwilligers.
3: Ja, vrijwilligers. Ja. En elke week. We hebben natuurlijk nu vakantie gehad. Dus daar zitten we nu op gemiddeld 40. Maar de eerste keer hadden we er al 30. En dat daarna,
2: 40 mensen die komen.
3: Elke week.
2: Nou.
3: Maar we hopen natuurlijk 60... En uiteindelijk 80 nog in oktober te halen.
2: Zo.
3: In Leiden is het gewoon wekelijks 80.
2: Maar dan loop je dus in kolonnen, loop je.
3: Ja, maar we hebben dus groepen van 20 max. En dus, ik doe het samen met Lucia. Wij zijn dan de coördinator.
1: En je lopen zelf ook mee?
3: We lopen zelf mee. En we zijn, als mensen natuurlijk wat langer lopen, dan gaan we vragen, joh, vind je het leuk om groepsleider te zijn? Voor het geval dat we wat groter worden. En daar zijn we nu mee bezig.
1: En ook meerdere dagen, gaan jullie dan ook meerdere dagen?
3: Dat is echt maandag. Maandag is de vaste dag. Mensen kunnen altijd 7:15 bij Klein Amerika.
1: Kunnen zich gewoon melden.
3: Kunnen gewoon naartoe gaan.
1: Je hoeft niet per se aan te melden via de WhatsApp groep.
3: Je kan ook even naar walkingandtalking.nl.
2: Ja.
3: En dan Gouda, dan kom je gewoon, kan je aanmelden. Kan je ook gelijk in de WhatsApp community. Dan zie je ook gewoon gelijk van, oh leuk. Dus dat is, dan zie je ook de foto natuurlijk van, oh dat is maandag. Zo werkt het. Dan zie je hoe gezellig het is. We hebben lol, we lachen. Het is,
2: dus het is eigenlijk wel van, als je dit leuk vindt, meld je. Kom vooral.
3: Ja, kom vooral. Kom gewoon een keer langs.
2: Ja.
3: En kom een keer kijken of het wat voor je is als vrijwilliger of als taalleerder.
2: Leuk.
1: Het is ook wel fijn om te merken dat er inderdaad, wat je zegt, meteen al de eerste keer 30 mensen die
3: staan. Ja, dat was wel leuk.
1: Dat er echt behoefte aan is. Hè?
3: Dat het
1: niet iets is wat je organiseert en dat je denkt, ja.
2: Dan zit je met 5 man en een paardenkop.
1: Ik kan me voorstellen dat dat wel fijn is om te merken.
3: Ja, dat was wel echt wel een opluchting.
2: Dat geloof ik.
3: Ja, omdat je weet natuurlijk nooit. En dan krijg je wel de bevestiging van, oh hé, dit is echt wel goed.
2: Er is behoefte aan.
3: Maar goed, het feit dat het 7 steden is, inmiddels Schiedam, even kijken hoor. Ik heb hier een speakbriefje Groningen, Rotterdam. Ja, het zit
2: overal.
3: Ja, het zit overal al.
1: Ja.
3: En het is begonnen in Rotterdam.
2: Je moet wel goed te been zijn.
3: 6000 stappen. Ongeveer een uur lopen. Dus je moet. We lopen wel langzaam. Want wat we merken is dat mensen praten en lopen tegelijk.
2: Is spannend, ja.
3: Dan ga je heel snel en je ziet vaak wat. Mensen stoppen, kijk daar. En dan moeten we even. Ik let altijd op van, oh, is de groep nog bij elkaar?
1: Volgt iedereen, ja.
3: Dus we hebben ook aan de achterkant iemand die dat ook in de gaten houdt.
1: Die een beetje duwt.
2: Die bezemwagen.
3: Ja,
2: die een beetje zo met je hesje aan. En,
3: ja, de voorduwer.
2: Kijkt. Ja, ik snap
3: het. Doordat je heel erg met je hoofd bezig bent. Hetzelfde als je aan het autorijden bent voor het eerst. Ja, dan ben je overal bezig, behalve met eigenlijk de weg.
1: Ja.
3: En zo werkt het ook met als je net de taal leert. Je bent eigenlijk al heel de tijd om je heen aan het kijken en aan het focussen op je taal.
1: Ja, ja. Snap ik. Ja.
2: Nou, we horen de eindtune al.
1: Wij horen de eindtune al.
2: Jij hebt gek op, maar wij horen hem al.
1: Ja, we moeten
2: Tijn,
1: afsluiten.
2: Hartstikke bedankt. Leuk om te horen over Walking and Talking Gouda.
3: Ja.
2: Een initiatief dat breder is, maar in Gouda is het sinds kort. Geweldig, lijkt me leuk. Nieuwe mensen ontdekken. Als je de taal wil leren, meld je. Ga naar www.walkingandtalkinggouda.nl.
3: Ja. En tot oktober. En aanstaande
1: maandag
2: kan je weer bij de chocoladefabriek. 7:15, meld je en dan kan je een uurtje lopen. En wie weet loop jij dan volgende week lekker mee. Ja,
1: ja precies.
2: Heerlijk.
3: Leuk met je.
1: Dank je wel.
2: Ik wilde zeggen, laten we nog even luisteren naar een nummertje. Maar we zitten al in de afkondiging.
1: Ik ga gewoon bedanken voor het luisteren, iedereen. En we hebben vandaag weer hartstikke leuke gasten gehad. En ik zou zeggen, iedereen naar Van Noord straks. Want daar is natuurlijk van alles te doen.
2: Het wijkfeest. Waar al onze, even 2 van onze gasten ook staan.
1: Niels en Jan, ze zijn er allemaal. Dus ik zou zeggen, ga dat vooral zien.
2: Ja, we hadden vandaag de presentatie door de geweldige Mathieu Dekker. Die zit hier tegenover me en door mij, Manon Juliger.
1: Ja, papa, een geweldige Manon Juliger.
2: Techniek door Arjan Doelman.
1: De geweldige Arjan Doelman.
2: Geweldige Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. Dat schrijf je dus WIEKENT.
1: Ja, onthouden.
2: Kun je ons luisteren en terugzien via de stream. Wij zouden zeggen, ga lekker snel kijken. En luister ons ook vandaag lekker terug. Hè? Dat kan ook.
1: Ja. Volgende week zijn we er ook weer.
2: Volgende
1: en 19 september
2: weer.
1: zijn we op locatie vanaf de verwondering.
2: Precies, vanaf achter de wagen.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
5: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
4: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
4: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er zijn tot nu toe weinig tot geen bijzonderheden. Wel de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar vanaf Zevenhuizen nog een file. 11 kilometer en 20 minuten. En de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede is dicht bij Zoeterwoude. Komt er een eerder ongeluk. Daar word je lokaal omgeleid. Verder dus alleen dagelijkse drukte, zoals de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten extra. En het is wat drukker op de N444 naar Oostgeest vanuit Noordwijk aan Zee. Voordat je de A44 op kunt, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Halve Stad.
9: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
10: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
1: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
2: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
1: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
0: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment gehad, maar in de regio zijn we nog niet bepaald filevrij. Zo staat het nog vast op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet, 13 kilometer, 15 minuten. Ook de Utrechtse baan staat aardig vol. Op de A12 richting Den Haag dus. Tussen Voorburg en het Malieveld, 10 minuten. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar. Een file van ongeveer... Oh, ik moet even spieken. Ja, kijk, sorry, daar was hij. Ongeveer 15 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen. Maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In twee gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker één dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: number's been disconnected, honey.
1: In Gouda gebeurt het. Op Gouwestad hoor je het.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 100 kilometer file in de regio West. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt daar langzaam 18 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrikje de Ambacht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn ook in de regio West iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er op de A4 een ongeluk gebeurd richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra. Het is druk op verschillende trajecten van de A4, want ook op de A4 richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat een half uur oponthoud. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten tijdverlies. En dan de A16 nog tot slot, richting Breda. Vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Er staat nu 200 kilometer aan file in totaal. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat is goed te merken op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Ook op de A13 wordt veel verkeer gemeld richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord betekent dat 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ben je een half uur langer onderweg. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Engage.
5: Let's roll, baby.
4: Yes.

0: zingt hij nou eigenlijk daar? Hè? Klinkt hij iets als appelsap of zoiets? Misschien een leuk idee voor een radio-item of zo? Ik weet het niet hoor. Michael Jackson was dat. En Wannabe Starting Something. De openingsplaat ook destijds van het album Thriller uit 1982.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: Ja, en die plaat blijft ook nog steeds fantastisch. 44 jaar na dato, dat album waar zoveel om te doen was. Die verkooprecords die sneuvelden. En al die clips die erbij zaten, al die lange clips van het album Thriller. Met onder andere ook deze plaat als een van de eerste nummers die werd uitgebracht. Wannabe Starting Something hoorde je aan het begin van Listen to the Music. Het is Gouwe Stad Radio waar je naar luistert. Het lekkere programma met daarin de muziek van vroeger, muziek van nu, maar ook muziek van de toekomst. We draaien de plaatjes die je misschien helemaal niet kent. En die laat ik graag aan je horen hier in dit programma. Blijf dus lekker luisteren. Hier een uur lang vol met de fijnste nummers op Gouwe Stad Radio. Just when-

En ze heeft hem te pakken, hoor, dat record. Het record in Amerika. De langslopende nummer 1 hit die geen kerstplaat is. Ja, er staat eentje voor. Dat is Mariah Carey dus. En All I Want For Christmas Is You. Die staat 24 weken achter elkaar. Stond hij op nummer 1 in Amerika. Deze inmiddels al 20 weken. Die plaat van Ella Langley. Tuesday in Texas was dat. Hier in Listen to the Music op Gouwerstad Radio.

1976. Ja, ik ben zelf onlangs ook 50 geworden. En datzelfde jubileum, dat geldt ook voor twee prachtige albums. Bijvoorbeeld Hotel California van de Eagles. Maar ook zeker Songs in the Key of Life. Een van mijn favoriete platen ook alle tijden. Het album van Stevie Wonder. En daarop staat ook deze Another Star. Die hoorde hier in Listen to the Music voorbij komen. Heerlijke muziek op de radio. En ik heb nog veel meer lekkere platen voor je. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar dit programma. Zometeen gaan we op zoek naar een link die we kunnen leggen tussen twee nummers die je achter elkaar op de radio hoort. Wat het is, dat mag jij dan straks gaan ontrafelen. Eerst nog even deze plaat van Miley Cyrus. We were good.

Ze komt binnenkort met nieuwe muziek. En dit is nog een oudje van een paar jaar geleden. Dat was Flowers van Miley Cyrus. Suggesties voor het volgende onderdeel zijn altijd welkom. Als je een beetje creatief met muziek bent, dan kun je misschien wel mee gaan denken, mee gaan helpen aan de samenstelling van dit programma. Stuur een keer een mailtje naar listentothemusic@gouwestad.nl. Dus listentothemusic@gouwestad.nl. En daarbij kun je dan aangeven of je misschien een leuke connectie weet te vinden tussen twee platen die op een of andere manier dus iets met elkaar te maken hebben. Nou, vooralsnog doe ik het eventjes zelf en ga ik zelf mijn creatieve brein er even bij pakken. En soms voor jezelf ook nog een keer verrast door bepaalde dingen die ik ook nog niet wist. En dat gaat zeker gelden voor de volgende link, want die kende ik zelf eigenlijk ook nog niet tot een paar weken geleden. Ik vond hem leuk en ik dacht, die ga ik vandaag een keer aan je voorstellen. Dus aan jou de taak om te kijken of jij kan ontdekken wat de connectie is, de link is tussen de komende twee platen in Leg de Link.

Leg de link en wat een fijne tweede plaat was dit, zegt Nick Lowe, een half a boy, een half a man. En ja, wat is dan de link met de plaat die je daarvoor hoorde? Want daarvoor hoorde je namelijk Paul Carrack en Don't Shed a Tear. Nou, die Paul Carrack is een veelgevraagd muzikant, speelt ook in verschillende bandjes, onder andere in Squeeze, in Ace, in Mike and the Mechanics. Had dus ook die solo hits, onder andere met Don't Shed a Tear. Maar hij speelde ook bijvoorbeeld toetsen. In dit geval speelt hij het Hammond-orgel op die plaat van Nick Lowe, want hij was dus de toetsenist, diegene dus die het Hammond-orgel speelde op Half a Boy en

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijbaarsdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.

0: alsof je in een tijdscapsule zit, terug naar het begin van de jaren 70. Maar het komt gewoon uit dit moment, uit 2026. Bruno Mars en All My Soul.
1: De vergeten plaat.
0: Die platen die je bijna nooit meer op de radio hoort, die geven wij weer aandacht in De Vergeten Plaat. We hebben er ook een mooie playlist voor gemaakt. En die playlist kun je weer vinden in Spotify. Zoek daar ook even op De Vergeten Plaat. En dan heb je al die platen bij elkaar staan die je bijna dus nooit meer hoort op de radio. Nu ook misschien zelf alweer vergeten was. Vandaag heb ik er een mooi voorbeeld aan toegevoegd. Het is een plaat van Kid Creole en The Coconuts. In 1982 waren zij niet van de radio weg te slaan met Annie, I'm Not Your Daddy. Een plaat van het album Tropical Gangsters. Maar voordat Annie, I'm Not Your Daddy uitkwam, waren er eerder al twee singles uitgekomen. Stool Pigeon, die ken je misschien ook al wel. En de allereerste single die van die plaat afkwam, van Tropical Gangsters, dat was de plaat die je vandaag hoort als De Vergeten Plaat. I'm a Wonderful Thing, Baby. Dit is Kid Creole en The Coconuts.
2: Hello.

De vergeten plaat van vandaag. Kid Creole en de Coconuts brachten met veel plezier weer even

0: The Cure en Boys Don't Cry. Daarvoor nog Edge of Desire van Jonas Blue. Daarmee zijn we bijna aan het einde van de uitzending gekomen voor vandaag. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is, zoals je altijd weet, de maxi-single die we draaien. De remix die voorbij komt, waarmee we dus altijd afsluiten. En vandaag doen we dat met een plaat uit een beetje dezelfde tijd als die plaat van The Cure. Begin van de jaren 80. Ik heb het over muziek van Yazoo, waar we vandaag mee afsluiten. Dat is de band van Vince Clarke en Alison Moyet. En een van de meest bekende platen van hun, dat is de plaat waarmee we vandaag gaan afsluiten. Het is niet echt een titel voor een afsluiter, want ja, de plaat heet immers Don't Go. Dit is hem voor vandaag, de remix.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
1: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek loopt het verkeer nog vertraging op. Er staat nog 40 km file in de regio. De langste op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, rijdt het langzaam over 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, rijd je de file in tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Dan de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Warmond, 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
9: Vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio.

Als je een melige bui niet machine in het letterlijk in het Frans gaat vertalen, krijg je een paar de machine. Dat is precies de naam van de band die je zo net hoorde. Ze komen uit Rotterdam en Groningen. En dit nummer hebben ze vorig jaar al een keer gespeeld. Toen ze live in de Going Underground stonden. Table Tennis als single vandaag uitgekomen in hun eigen studioversie. Dus een paar de machine uit Rotterdam en Groningen met Table Tennis. De single die is vandaag verschenen. Dat aan het begin van deze Going Underground 1408 van de vrijdag 4 september 2026. Helemaal gevuld met recent plaatwerk. Dingen die vandaag uitgekomen zijn, die vorige week uitgekomen zijn. Een heel klein beetje wat volgende week uit gaat komen. Maar daar kom je later nog wel achter. Nou, in de Padermachine hoor je Tape Toy. Dat is ook een Nederlandse band. Ze komen uit Amsterdam en ook een beetje uit Leiden. Ze zijn in 2017 ontstaan. Hebben toen ook de Amsterdamse Popprijs gewonnen. En sindsdien is het snel gegaan. Vorige week is er een nieuwe plaat van ze uitgekomen. Die heet Dump Sites. En daar ga je de single van horen. Dat is het titelnummer dat vorige week als single ook is uitgebracht. Als opwarmertje voor de plaat. Tape Toy hoor je hier met Dump Sites. Dit is het nummer van de plaat.

Soms blijkt goede muziek heel dichtbij te zitten. In dit geval zelfs een paar deuren verderop, want vlak naast de studio van Gouwestad woont Pip van Tol. En die hoorde je net met het nummer Glue en Epoxy. Een nummer dat volgens mij vorig jaar als single uitgekomen is. Hoewel ik daar de exacte datum niet van heb kunnen vinden. Een zangeres die zelf nummers maakt en dan samen met andere mensen uitwerkt. Zoals in dit geval wat Brian Louvier, als ik me goed uitspreek tenminste. Hebben ze de nummer Glue en Epoxy uitgebracht. Maar er zijn natuurlijk wel meer nummers van haar te vinden. Zo akoestisch als met andere mensen. En ik had haar in een overvaltechniek even gisteren uitgenodigd om naar de studio te komen. Maar ze is er nog niet helemaal klaar voor. Dus dat gaat een andere keer gebeuren. Want dit vat zit verzuurd niet. Hier hoor je dus Pip van Tol met Glue en Epoxy. Een single die vorig jaar is verschenen. Die je ook op YouTube Music kan vinden. En het is zeker de moeite waard om haar een beetje in de gaten te houden. Want ze maakt erg leuke muziek. En hoe kwam ik aan die tip? Paul Smits, ook een gouwenaar die twee jaar geleden een keertje in de studio was. Die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Hij komt volgende week zaterdag uit, maar ik mag hem nu al draaien. Het heet nummer Sally Perkins, she's doing fine. En Paul Smith is natuurlijk heel erg beïnvloed door de bands als de Beatles en allerlei andere muzikale grootheden. Hij werkt ook voor Paul McCartney, heeft hem een keertje zelf ontmoet, maar heeft ook een heel erg bandverleden. Hij heeft bijvoorbeeld in de bands gezeten als de No Say's, wat weer een voorloper was van de 125, wat nu weer is uitgelopen op de Resonators. En hij heeft ook samengewerkt met de drummer, de ex-drummer van Danny Seiwald op zijn laatste plaats. Maar op deze plaats zijn weer gewoon wat andere studiemuzikanten en vrienden van hem actief geweest. Je gaat dus een single horen die volgende week zaterdag pas voor het eerst op de streamingdiensten te horen is. Dus wat dat betreft weer redelijk uniek. Hier hoor je dus Paul Smith met Sally Perkins, She's Doing Fine. Zijn allernieuwste aankomende single. Uitgaande dus, Paul Smith.

time for doubt. Je hoorde het net, Paul Smith met het nummer Sally Perkins, She's Doing Fine. De nieuwe single die volgende week zaterdag verscheen, die nu al hier te horen was. En daarna hoorde je Sing Little Granddad. Met een single die deze week verscheen, die heet Little Feet. Tiny Feet bedoel ik. En dat is een opwarmertje voor de plaat Speak Softly Son, die op 22 januari uitkomt. Little Granddad is een band uit Londen die indie rocks mengen met Amerikanen. En ze hebben al twee singles uitgebracht die dus op die nieuwe plaat gaan verschijnen, die 22 januari in de winkel ligt. Sympathiek beentje, niet altijd even spannend qua muziek, maar toch wel erg leuk om naar te luisteren. Little Granddad dus. Iemand anders die al wat langer muziek maakt is Julia Jacqueline. Ze komt uit Melbourne, Australië. En de videoclip van de single die vorige week is uitgekomen is live opgenomen in één shot vanuit een helikopter. Waarbij je dus de skyline van Melbourne ook ziet. Een best wel leuke videoclip, best wel origineel gevonden. Ik dacht is het een drone was, maar blijkt dus gewoon toch echt een helikopter te zijn. De single heet The Hardest Thing en die is afkomstig van de plaat The Jam die 25 september gaat verschijnen. Zo van een week of drie ligt hij in de winkel. En dan ga je nu al even luisteren naar die nieuwe single The Hardest Thing dus van Julia Jacqueline uit Melbourne. Vorige week vrijdag verschenen als single. The Hardest Thing.

Het was Arab Strap. De plaat Glamour Magic van de vandaag verschenen plaat Half Tall Tales. En Arab Strap is in 1995 begonnen in Falkirk in Schotland. En ze waren geïnspireerd door bands als Smork en Will Oldham, die toen als de Pallas Brothers hele sombere, donkere muziek maakten. Dat is ook wel goed terug te horen in de muziek van Arab Strap. Een jaar of 25 waren ze hier gauw een klein beetje een dingetje waarbij heel veel mensen alles van hen zo ongeveer draaiden en kochten. En daarna is het een hele tijd stil geweest. Dat komt omdat ze in 2006 uit elkaar gingen en 10 jaar later in 2016 weer bij elkaar kwamen. En dat is dus een van de resultaten van wat er vandaag dus een nieuwe plaat uitkwam. Half Tall Tales met het nummer waarvan je het nummer Glamour Magic hoorde. Een andere band die ik jaren geleden voor het eerst heb geïnterviewd de middag voordat ze hun allereerste optreden in Nederland deden was Emil en de Snuffers. Ze komen uit Australië en ze speelden vorig jaar in El Coyote in Californië een semi-akoestische set waarbij ze eigen nummers speelden in nieuwe interpretaties. Naast dus de semi-akoestische dingen met zo'n scheurgitaartje erin speelden ze sommige versies ook opeens in het country en western waarbij ze zelf ook enorm veel lol hadden. Het is allemaal gefilmd en daar komt binnenkort een film van uit die in diverse bioscopen te zien is. Maar morgen komt daar de originele soundtrack vanuit. Die originals soundtrack van Truth and Consequence, zo heet die film. En het nummer ik ga draaien is een van de nummers die daarop staat. Het is nummer Big One. Hier hoor je Emil en de Sniffers live in El Coyote in Californië vorig jaar. Emil en de Sniffers, Big One.

En na een van de sniffers hoor je de Drag. Een tussendoor beetje nog een tweede band die bij de Tembles hoort. Zijn de drummer en gitarist van de Tembles die een garage rock bandje zijn begonnen. Omdat de Tembles zelf even het wel rustiger aandoen. Ze hebben een soort sabbatical genomen. Hoewel ze afgelopen maand weer een paar optredens hebben gedaan in Tsjechië. En dat betekent dat de band de Tembles nog steeds bestaat. Alleen op dit moment op een lager pitje staat. En dan heeft een andere band, de Drag, dus wat meer prioriteit op het moment. Je hoorde het nummer voor mijzelf opgenomen op 3 juli. In Sawat, tijdens het Sawat Benefiet. En dit is meteen het debuutoptreden van de band The Drag geweest. En daar hoorde je dus het nummer For Myself. Een van de singles, volgens mij het eerste singeltje wat zij ook hebben uitgebracht. Wat je op de streamingdiensten kan vinden. The Drag dus met Thijs en Freek van de Tembles. En dan nog een andere bassist erbij. Wiens naam helaas even ontschoten is. Maar goed, dat doet er niet toe. Ze staan over een tijdje waarschijnlijk hier in de studio. Ze hadden nog iets te weinig materiaal om een hele set te kunnen vullen. Dus ze zeiden van wacht even tot er wat meer spul hebben, wat het wat meer in de vingers zit en we ook zelf wat meer gebalanceerd zijn om dat te kunnen doen, want we natuurlijk wel goed voor de dag komen bij jou. Goed, snap ik ook wel. Dus vandaar dat het nog even gaat duren. Dus The Drag met For Myself live is zowat van 3 juli van dit jaar. Een andere band die ik waarschijnlijk niet zo snel in de studio zou krijgen, omdat ze bijvoorbeeld in Vancouver, Canada wonen, is de band Piss. Dan schrijf je P, uitroepteken, dubbel S. En het is een band die dus allerlei dingen doen. Ze mengen punk met gedichten, performance uitvoeringen en visuals. En dat allemaal tijdens de optredens die ze doen. Er komt een debuutplaat uit en die verschijnt op 30 oktober met de dubbeltitel You Made Me and Skin on Times. Skin Online en zo. Het is een beetje moeilijk te lezen hier. Ik heb het een beetje onhandig opgeschreven. You Made Me en Skin Online en heet de plaat die op 30 oktober dus gaat verschijnen van de band Piss. En daar is dan

eergisteren een single van uitgekomen. Daar ga je nu naar luisteren. Het is lekker stevig, maar ook wel weer lekker. Piss met Time Loop at Not Slit. Lekker.

dat was Mauser met het nummer Every Day, single die deze week is verschenen. Nee, toevallig gaat het over iemand die ik ken. Dat komt omdat ik werk en bij mijn werk daar is iemand die daar als cliënt rondloopt. En dit is haar partner, die de band Mauser, de zang- en de gitarist is. En die stonden vorig jaar, een paar maanden geleden stonden ze bij mij in de uitzending. Dus speel ze dit nummer ook, alleen hij is nu dus als single uitgebracht. Every Day van de band Mauser uit Delft en Den Haag. Een andere band die niets meer op zal treden is de band The Go. Het is een psychedelische rockband uit Detroit die tussen 1996 en 2013 hebben ontstaan. En in 2002 hadden ze een tweede album opgenomen en dat vond het label niet goed. Dus die hebben dat nooit uitgebracht. Hij is blijven liggen en ze hebben dat eigenlijk een beetje vergeten. Het ging wel als bootleg rond, heel erg. Maar ja, hij is nooit eerder uitgebracht. Totdat ze vorig jaar de banden afstoften, dachten van eigenlijk niet helemaal niet verkeerd. Dus hij komt dan vandaag uit als onder de officiële naam Free Electricity. En je gaat dus ook naar het titelnummer luisteren. Hier hoor je dus van de band uit Detroit, The Go. Het nummer Free Electricity. Een legendarische tweede plaats die na 25 jaar eindelijk uitgebracht gaat worden. Lekkere psychedelische rock uit Detroit, The Go, met titelnummer Free Electricity.

Je hoorde de band Superfan met In the Gold Room, een live uitvoering die ze speciaal voor de videoclip hadden opgenomen en uitgevuurd, dus is gewoon live voor de camera's gespeeld. Het is een band uit New York City, die draait onder band Kaylee Flanagan en ze komen op 16 oktober met een plaat die maar Pile Driver Hard heet en vorige week verscheen daar dus deze single van. De streamingversie zal waarschijnlijk iets anders zijn dan de clipversie, maar het is toch wel erg integrerend ook om die clip een keer te bekijken. In the Gold Room dus, de live uitvoering door de band Superfan uit New York City. Een andere band die volgende week ook met een single, met een LP gekomen is, de band The Tubs. Ze komen uit Cardiff, zijn in 2018 begonnen en ze mengen indie rock met folk. Volgende week komt daar dus een nieuwe plaat uit die Hard Life heet en daar is nog een single van verschenen die je nu gaat horen. Who's Gonna Love You Now hoor je hier uit dus The Tubs uit Cardiff met Who's Gonna Love You Now. Lekker op tempo, poppie. Dat is eigenlijk leuk. De Tubs.

0: de tap zijn we tegen de klok van 8 uur aangekomen. Wat betekent dat dit het einde is van Going Underground aflevering 1408 van vrijdag 4 september 2026. We hebben nog één plaat. Die is vandaag uitgekomen. Heet What Is Lost Will Return. En de band heet Immersion. En dat is het project van Colin Newman van Wire en Michael Spiegel die in Minimal Compact zat. Ze kwamen elkaar in 1984 tegen toen Colin de plaat van Minimal Compact ging produceren. Het was lied op het eerste gezicht en ze zijn sindsdien onafscheidelijk. Wat dus ook blijkt uit deze plaat Immersion. Het heeft 11 jaar geduurd voordat er een nieuwe plaat kwam, maar nu is het uiteindelijk. De plaat heet What Is Lost Will Return, is vandaag uitgekomen en ik draai het titelnummer. Nee, dat gaat dus niet helemaal goed. Ik weet niet wat hier nou aan de hand is. Soms dan pakt de speler niet helemaal. Dus dan gaan we gewoon kijken naar de volgende. We gaan er nu dus wel uit met Immersion, als het goed is. Hey, hij geeft een error, dus dat betekent dat de plaat niet gedraaid kan worden. Erg jammer, want het is een erg mooie plaat. Lekker wat meer elektronica erbij enzovoort. Zoals je van Wire ook wel gewend bent. En een zeker heel spannende plaat. Goed, dus is blijkbaar met het bestand mis, waardoor hij niet wil draaien. Dus dat betekent dat we daar dan even niks mee moeten doen. We hebben nog 2 minuten 27. Ik heb geen platen op dit moment klaarstaan om te draaien. Dus dat betekent dat ik gewoon een beetje ga ouwehoeren over dingen. Wat kun je de aankomende tijd verwachten? Ik doe het even een beetje rustiger aan om persoonlijke redenen met live bands. Ik heb er nog wel een paar in de planning staan. Dus die komen misschien de aankomende tijd langs. Ik heb het net ook weer gekeken of ik een band kan neerzetten. Daarnaast ga ik natuurlijk ook voor heel veel nieuwe releases draaien. Ik ga ook weer de archieven induiken, omdat ik niet altijd in staat ben om een programma te vullen met nieuwe en recente releases. Dus dan is het ook wel weer leuk om wat oude nummers te gaan draaien. Of het oude nummers worden uit platenkast, of dat het archiefopnames worden. Moet nog even over gaan denken, maar dat gaat in ieder geval de aankomende tijd dat eraan komen. En verder, ja, zijn er nog andere dingen die ik ga doen? Ik heb geen idee. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren natuurlijk. Er komen live dingen komen eraan. Waar ik misschien wel weer opnames van ga maken. Ik ga proberen nog wat interviews te regelen. En natuurlijk gewoon proberen jullie elke week weer te tracteren op goede muziek. Ik ben trouwens een tijdje geleden benaderd door het platform IndieXL of ze mij een uitzending over willen nemen. Ik voel me daar heel vereerd bij, maar ik moet nog even een paar dingetjes uitzoeken. Bijvoorbeeld wat betreft mijn sponsors enzovoorts. Of zij het ook allemaal goed vinden en ook het bestuur moet erachter staan. Want ja, het is natuurlijk een goudstad programma en het is dan wel erg leuk dat het op een alternatief platform op internet uitgezonden wordt. Maar als dat niet helemaal kan, ja, dan gaat het ook gewoon niet door. Dus dan gaan we ook kijken hoe die ontwikkelingen gaan. Goed, we zijn nu bijna aan het einde gekomen dus van deze aflevering 1408 van vrijdag 4 september 2026.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein tref je langzaam rijdend verkeer over 4 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Set your receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Kijk, dat zijn gitaar. Mos, hoor je, twee dingen achter elkaar. Never Be Scared en daarna aansluitend direct I Like The Chemistry van het fantastische album Never Be Scared, Don't Be A Hero. Dat album krijgt een nieuwe opvolger, werd van de week bekend. Dus er is een nieuwe track uit, die ga je over pak een beetje een half uurtje horen. En ik vond het fijn om deze plaat weer eens even te draaien. Ja, waarom twee achter elkaar? Dat eerste nummer duurt heel kort en ik vind het eigenlijk een soort van twee eenheid. Dus ik draai ze altijd tegelijkertijd als ik de kans krijg. En ze gaan ook weer optreden. Dus ik heb de eerste kaartjes al in de pocket. Wie weet komen we elkaar nog wel ergens tegen. Want het, ja, ik denk toch, ik hoop dat het allemaal net zo goed wordt als dit. Het blijft toch wel een van de betere bands van Nederland. Naar mijn bescheiden mening. Nou, bescheiden. Goed. Feeder, band uit Wales komen deze mannen. Twee stuks zijn het. En die hebben ooit, 30 jaar geleden, is er een plaat uitgebracht. Polythene. En daarvan vonden ze dat het tijd werd voor een feestje. En om dat ding opnieuw uit te brengen. Nou, waarom ook niet? De bankrekening zal ze ondertussen ook wel een beetje afgezwakt zijn. Dus, nou, Peter, dat is wel heel negatief. Maar ja, ze vinden het leuk om een nieuwe plaat uit te brengen. Ter eer van het feit dat die oude plaat 30 jaar is. When We Fall, dat is de plaat die nu klaar staat van Feeder.

Ja, dat is even goed vasthouden, nietwaar? Uit Wales dus, Feeder hoorde je. Dat album dat komt binnenkort uit. Kan ik dat nog heel snel terughalen? De heruitgave, zeg maar. 20 november gaat dat op de markt komen. En daar zal er wel een extra track bij zitten. En dat zal dan deze zijn, vermoed ik zomaar. Goed, de Amazons scoren ook al een behoorlijk poosje. Redelijk wat hits. En nou, hits in de indie scene dan. De echt grote succes hebben ze volgens mij niet. Ik denk niet dat je ze op 538 of op Q Music tegenkomt. Maar dat is ook helemaal niet van... Oh, de buurman gaat weg, de brommer. Dat is ook helemaal niet van belang. Zolang een station zo schouw is dat en ga in die 2000. Dit mag gewoon blijven draaien, nietwaar? Nieuwe plaat uit dus van Amazons vrij recent One Hot July.

One Hot July hoorde je van de Amazons. Een maandje oud, dus mag nog wel, vind ik. Goed, de Subterranean Street Society, daar draaide ik vorige week het nieuwste track van. Maar ze hebben eerder dit jaar nog een track uitgebracht. En die vond ik eigenlijk wel eens een keertje leuk om erin te zetten. Is nog niet zo oud hoor, een maandje of zo. Thomas Matthew Crooks, zo heet dat ding. Dit is de Subterranean Street Society.

Ja. Sorry, ik zal eventjes wat op te zoeken van de volgende band. Maar goed, je hoorde de Subterranean Street Society. Deels uit Amsterdam en deels uit Denemarken ergens. Thomas Matthew Crooks. Dat is de plaat die je hoorde. Zo, nou zien ze het ook niet meer rond. Goed, Afghan Wicks, die draaien al een poosje mee. Geen idee hoe lang precies, kan ik dat hier heel snel zien? Nee, maar ik ken ze uit 1993 is het eerste wat ik hier zie. Gentleman, volgens mij ken ik dat. En die hebben weer een nieuwe plaat uit. Ze gaan gewoon door. En het is helemaal geen verkeerde plaat, dus laten we het eens naar gaan luisteren. Het is een album. Soft Control heet dat album. Een volle bak. En wat ik gezocht heb is... wat ik gekozen heb eigenlijk. Dat is de langste titel die erop staat. The Deepest Part. Of The Darkest... Wat is het? Tja, nog iets. Ach, jongens, Peter. Voorbereiden. Anyways. Luister naar Afghan Wicks.

Ja, mooi hè. Dit. Goed. Prachtig mooi dit. Soft Central, zo heet het nieuwe album. The Deepest Part of the Darkest Shadow. Die hoorde je. Ja, die dus. Goed. Ja, het zijn waarschijnlijk geen petletters. Het past er wel mooi bij. Ik vind het een mooie plaat. Het is allemaal wat melodieuzer dan wat ze vroeger maakten. Maar dat is de mannen worden ouder, zullen we zeggen. Geldt misschien ook wel voor de volgende. Want het lijkt wel een jaren 90 show waar ik in zit. Interpol, jazeker. Die weet ook maar voor hen ophouden. Nieuwe platen uit Fonzen. En die is ook wel weer tof. Wings on Fire. Dit is Interpol.

Jazeker, Interpol. Wings on Fire. Die gaan we elke oude beste keer kunnen opstellen. Niet waar? Goed. Die blijf ik even lekker in de gaten houden. Dan gaan we de komende tijd wel weer meer draaien. Hetzelfde geldt voor de volgende meneer. Tom E. Smith. Jong, heel jong gastje uit Engeland. Er is nog niet heel erg veel over te vinden. Maar hij begint in Indieland begint het allemaal wel een beetje te buzzen rondom deze meneer. Of jongeman, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is meestal een goed teken. Hij heeft een plaat uit. Put on a Record, Tommy. Zo heet dat ding. En als je foto's op internet ziet, dan is het echt een heel jong guppie. Net uit de brugklas. Maar als je dan de hoesfoto ziet, dan ziet het dan weer stoerder uit allemaal. Dus luister eens luisteren hoe dat klinkt. Want dat klinkt behoorlijk pittig. Het klinkt niet als een jong guppie, zeg maar. Luister naar Our Song. Dit is Tom E. Smith.

Lekker ongecompliceerd liedje. Our Song hoorde je Tom E. Smith. En ik denk dat we daar nog wel wat van gaan horen van deze jongeman. Goed, ik begon dit programma met Mosh. Een van mijn favoriete Nederlandse bands, of überhaupt bands. En dat was niet voor niks, want er is weer een nieuwe plaat uit. In 2022 was de laatste. HX heette dat ding. En ik zal hem weer eens opleggen trouwens. Dat lang niet meer gedraaid. En er komt nu wat nieuw werk uit. En dat klinkt weer heel vertrouwd. Dus het is een plaat over groei, verlangen en het zoeken naar bindingen en hou vast. Terwijl je ouder wordt. Nou, dat is precies waar we mee bezig zijn, toch? In maart gaan ze try-outs doen. Luistert u even mee, Free Music. En daarna in april gaat de tour lopen. Luistert u even mee, zowat. Dan wie weet spelen ze nog een keertje. Of misschien zelfs wel twee keertjes in Gouda. Dat zou lekker zijn, zeg. Hey, heerlijk. Goed, laten we maar eens naar gaan luisteren. Why, oh why, zo heet de nieuwe plaat van Mosh.

Zoals ik al zei, het klinkt vertrouwd. Why, oh why, hoorde je Mosh. En als je gaat zoeken op andere streamingsdiensten dan Spotify, dan moet je even opletten, want staat tussen de albums van Mosh staat een blijkt er een soort van, ja, ik noem het maar drillrap. Ik weet niet of ik zit er niet helemaal in. Is iemand en die maakt ook platen onder de naam Mosh. En dat staat een beetje door elkaar gemixt in andere streamingsdiensten. Dus dan heb je, dan denk je, nou, ik ga eens een mooie Mosh-plaat opzetten. En dan krijg je een hoop takkerie. Goed, ja, dat is goed. Trixie Whitley, die komt deels uit België en deels uit de VS. Haar vader was Amerikaans, haar moeder was Belgisch. En ze is ook in verschillende momenten in haar leven in verschillende landen opgegroeid. Dat heeft wel toegeleid dat ze behoorlijk breed georiënteerd is qua muziek, denk ik. Want dat gaat alle kanten op. Ze komt ook naar Nederland ergens in november. Volgens mij staat ze in Bird in Rotterdam. Dat vind ik heel bijzonder. Dat is, meestal is dat allemaal wat meer blues en soul en R&B dingen wat daar staat. Maar want het is op zich een super toffe tent. Als je het niet kent, het is een hele leuke tent die gebouwd is in de bogen van onder het oude Hofpleinstation. Dat is heel bijzonder. En dat is, ja, ik vind het gaaf wat ze daar gedaan hebben. Goed, doet er even niet toe. In november staat ze daar. Doe je voordeel mee. Voorlopig kun je even luisteren naar Desire is Movement, nieuw werk van Trixie Whitley.

Trixie Whitley dus. Desire is Movement. Het schurkt af en toe een beetje tegen Tori Amos aan. Niet alleen het pianogewerk, maar ook haar manier van zingen vind ik wel een beetje die kant op gaan. Dus, maar dat kan aan mij liggen. Goed, Mystery Jets. Band uit Londen. Is al een poosje bezig. Ik kende het niet zo heel erg goed, ondanks dat ze al 20 jaar bezig zijn. Ze hebben een nieuwe plaat uit, A Hole to See the Sky Through. En dat schijnt genoemd te zijn naar een werk van Yoko Ono, een minimalist art, of the same name wordt hier gezegd. Dus Yoko Ono, die is er nog steeds volgens mij, als ik me niet vergis. Laatst weer een plaatje opgezet waar ze veel op voorkwam. Moet je niet te vaak doen. Maar dat ligt, dat ligt ook aan mij. Mystery Jet dus, A Hole to See the Sky Through. Zo heet het album en zo heet ook de track die je nu gaat horen. Love.

Mystery Jets dus. A Hole to See the Light Through. Dat was hem. Goed, door met tot aan het nieuws met een plaat van een band die ik al een paar keer gedaan heb. Untitled heet die band. Ze hebben een nieuwe single uit, Tinted View. En ik heb het idee dat ze vrij goed naar papa of mama's platen van Nirvana hebben geluisterd. Luister maar goed naar Untitled. Tot aan het nieuws is dit Tinted

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
1: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
0: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

0: Thank you.
1: Thank you. No thanks. Graag. Nou, ik ben de nieuwe gebruik weer, heb ik in ere hersteld. Ik begin het tweede uur met een oude Indie 2000 klassieker. Gewoon omdat het kan. En je hoorde Roses van Deus van het prachtige album In a Bar Under the Sea. Dat was hem dus. Heerlijk om weer eens een keertje te horen. Oké, okay, Personal Trainer. Die kennen we. Die komen uit Amsterdam. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Ze gaat een beetje de andere kant op als wat we van ze gewend zijn. Maar het is wel weer bijzonder wat ze maken. Human Assholes. Nou, dan weet je ongeveer waar ze staan in het leven. Dit is Personal Trainer.
2: Somebody's girl left a memo saying that we shouldn't talk anymore. Love you enough. There's not gonna be a problem if I'm gonna love you

Beetje doorpielen noemen we dat ook wel dit. Human Assholes, hoor je. Personal Trainer. Uit Amsterdam, twee heren. Goed, door met een band die een poosje alweer lekker bezig is. Ik moest er heel erg aan wennen. Dat heb ik al eens vaker gezegd, geloof ik. Maar nu ik helemaal een beetje aan gewend ben, vind ik het al erg tof. Fat Dog heb ik het dan over. Er komt weer een nieuwe plaat uit, of er is een nieuwe single uit in ieder geval. Call It What You Want. Dit is Fat Dog.

Mad Dog dus. Ja. Call it what you want. Dat was hem dus. En nou, lekker met de hondjes bezig zijn. Dan gaan we nou even door naar de staat. The Underdog.

onmiskenbare status. The Underdog hoorde je. Uit Nederland dus. Uit Eindhoven. Nee, Nijmegen volgens mij. In omgeving komen zij vandaan. Uit Den Haag komt een nieuwe iemand. Ik ken er nog niet zoveel van. Ik kom het per ongeluk tegen. Het is een soort singer-songwriter is het. Hoe noemen ze het hier? Indie rock met Britse invloeden. Bromley, zo noemt hij zichzelf. En het is, ik weet er even geen echte naam bij. Maar laten we gewoon lekker Bromley noemen. Want zo wil hij graag genoemd worden. Dit is Fatal Mistake.

weet niet hoe jullie is, maar ik vind het een mooie plaat dit. Fatal Mistakes hoor je. Bromley eigenlijk. Ja, het trommelt nog even door in de achtergrond. Het zal de zee zijn, hij komt uit Den Haag, dus dat zou zomaar kunnen. Bromley dus, Fatal Mistakes. En die ga ik vaker draaien en goed in de gaten houden. Deze jongeman. Door met een andere band, Dead Poets Society. Bestaan al een behoorlijk poosje. Maak een lekkere pokkerrie. En een paar weken geleden draaide ik ze aan het einde van het uur. Dus toen haalden ze het nieuws niet helemaal. Dus daarom een keertje helemaal. Dit is Cold, dit is Dead Poets Society.

Ja, een fijn heerlijk plaat van Dead Poets Society hoorde je. Cold, juist. Nou, dat gaat langzaam weer worden, dus dat komt allemaal goed. De Grogans, die spelen al een poosje. Ik had er nog nooit van gehoord, voor zover ik weet. Komen uit Australië, dus dat kan er wel de reden was van zijn. Het is gewoon een lekker stevige rock. Een beetje garage wordt het wel genoemd. Dus ja, als je een beetje van gitaar houdt, zit je goed. Nou, dat houden wij. Reasons is de nieuwe plaat. Dit is Grogans. Well, you know.

All the way from down under dus. The Grogans or the Reasons. Lekker rache plaat. Madders Maus, die is ook al een poosje bezig. Ja, is ook, ik zat altijd met het idee dat dat een soort dance muziek was. Maar op de een of andere manier is dat in mijn hoofd gaan zitten. Maar dat klopt helemaal niet. Het is gewoon lekkere alternatieve rockmuziek. Luister maar, dit is Life's a Dream. Dit is Madders Maus.

ga nog even door, maar laat me lekker op de achtergrond draaien. Life's a Dream hoorde je van Modest Mouse. Door met de Tramhouse, Rotterdamse band natuurlijk. Ja, anders vandaan, zullen we zeggen. En dan gaat hier iets helemaal mis. Nieuwe werk dus van Tramhouse ga je horen. Even kijken, dit is Swarm.

heeft altijd lekker fijn randje alles wat er uit Rotterdam komt. Beetje rauw. Tramhouse hoorde je, Swarm. Door met dat bedacht. Oh ja, ik heb een paar platen overslagen uit de lijst. M83, die zijn al 25 jaar bezig. Hebben er toch een paar grote hits gehad. Een tijdje stil geweest en nu gaan ze een beetje terug naar af. Luister naar het nieuwe werk dus van M83. Dit is Blister Sunrise.

M83 hoor je. Ja, pom pom nog een keertje. Blister Sunrise. Ik vind dat een tof plaat eigenlijk. Goed, vlak voordat ik dit programma samenstelde vanavond, toen kwam ik erachter dat de Simple Minds een nieuwe plaat uit hebben. Die is ook echt een nageltje nieuw. Ik heb hem zelf eigenlijk niet eens gehoord, fractie maar, ik moest even door. Maar we gaan lekker samen luisteren. Ik ben heel benieuwd, voor all time sake in ieder geval. Beginner Boys, zo heet het. Dit is Simple Minds.

Zit daar een fade-out in, jongens. Dat was je ook niet. De Simple Minds dus. A Beginner Boys, zo zei het, de nieuwe track van de Simple Minds. Het behoort niet tot hun beste werk, denk ik. Maar ach, het is leuk dat de heren toch weer eens een keer wat uitbrengen, nietwaar? Goed, aanstaande zaterdag, de 12e van september, dan kun je kijken naar Mark Lotterman in de platenzaak Free Music in Gouda. Dat begint om 5:00, dus als je er zeker bij wil zijn, dan zou ik even inschrijven. En anders kan je sowieso langs wippen, maar Mark Lotterman wil nog wel eens een pootje populair zijn in Gouda. Dus als je er echt bij wil zijn, dan zou ik er lekker naartoe gaan. Als je niet precies weet wat het is, dan kun je nu even luisteren. Hij heeft een nieuwe plaat uit, Indien Later Dan Ook Nu. Dat is de naam van het album. En je gaat luisteren naar Sliedrecht Oost. Dit is Mark Lotterman.

sturen. Informeren 's ochtends netjes naar de slaap. Het is een mooie dag. Een sliedrecht oost. Natuurlijk is er ook verdriet.

Sliedrecht Oost. Maarten heeft het moeilijk met zichzelf. Gelukkig wordt er goed voor hem gezorgd op deze mooie dag in Sliedrecht Oost. Vanuit de file zie ik het gebeuren. Nog even en ik ben er weer voorbij. Deze mooie dag in Sliedrecht Oost.

0: niemand leeft vergeefs. En Sliedrecht Oost.
1: Ja, Sliedrecht Oost hoorde je van Mark Lotteman. Dus een nieuw werk van hem. Van het album Indie Later Dan Ook Nu. Ja, dat is goed. Hij staat dus aanstaande zaterdag 12 september. Staat hij in Platenzaak Free Music. Doet hij een in-store. En dat zijn altijd hele leuke middagen. Dus de kans is heel groot als ik even tijd heb dat je me daar ook tegen gaat komen. Aanstaande zaterdag dus om 5:00. Goed, de laatste plaat alweer van deze Indie 2000. Als hij het haalt. Terrified, dat zo heet de track die je gaat horen. Die is nieuw werk van Trenta Muller. Tot de volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
1: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
0: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
2: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power, het soulprogramma van RTV Gouwestad. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek vanavond. Vanavond heeft Soul Power pionier Sam Cooke, Let's Stay Together, als klassieker van de avond. Een mini-special over Leon Bridges. Drie soul-hits uit het jaar 1967 en Slaapkamer Soul van October Johnson. Maar eerst een stuiver voor uw gedachten. MUZIEK

Ja, de Amerikaanse soulzanger William Bell met Penny for Your Thoughts uit 1971. Bell werd in Memphis geboren als William Yarbrough. Hij was de eerste mannelijke solo-act die voor Stax tekende. En bekende hits van hem zijn You Don't Miss Your Water en Private Number dat hij samen opnam met Judy Clay. Maar hij was ook zeer succesvol als songwriter van nummers als bijvoorbeeld Any Other Way, I Forgot to Be Your Lover, Born Under a Bad Sign en Every Day Will Be Like a Holiday. Hij won talloze onderscheidingen en awards, bijvoorbeeld een Grammy voor zijn album This Is Where I Live uit 2016. Sam Cooke was een grote invloed op William Bell, maar ja, voor wie was hij dat niet eigenlijk? Sam Cooke begon als gospelzanger, maar scoorde tussen 1957 en 1964 30 top 40 pop en rhythm and blues hits in Amerika en ook in diverse andere landen. Hij had zijn eigen platenlabel, Star Records, en was actief in de Civil Rights Movement. Hij overleed in 1964 op 33-jarige leeftijd door een geweldsdelict. In Nederland had hij zelfs in 1986 nog een hit met Wonderful World. Maar dit is Somebody Have Mercy uit 1962.

een fijne ballad van de Tedeschi Trucks Band Sweet and Low uit 2013. Een Southern Rock Band die veel soul en gospel in zijn muziek verwerkt. Ja, de klassieker van vanavond is van The Last of the Great Soul Singers, zoals hij wel genoemd wordt, Al Green. Ruim 80 jaar geleden geboren in Arkansas, beroemd geworden door de Memphis Soul van High Records. Hij is nog steeds actief in de muziek als we dit programma opnemen, medio juli van 2026. En sinds 1976 is hij dominee van zijn eigen kerkgemeenschap. Let's Stay Together was een nummer 1 hit, rhythm and blues en pop in 1972 en werd talloze malen gecoverd door collega's.

When It Was Wrong, hedendaagse retro soul uit de Verenigde Staten, uit Californië uiteraard. Want de band heet It California Honey Drops. Een band onder leiding van zanger-gitarist Lech Wierzenski. En die heeft dan vast Poolse voorouders, denk ik. Ik heb u drie nummer 1 rhythm and blues hits beloofd uit het jaar 1967. En de eerste twee staan klaar. Motown Soul van Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. En daarna de Queen of Soul, Aretha Franklin, met I Never Loved a Man.

soul-legende Aretha Franklin. Haar familie en vrienden noemden haar Ree. En op Amazon Prime staat een fantastische biopic over haar leven. De mini-special gaat over de 37-jarige in Atlanta geboren singer-songwriter Leon Bridges. Hij ontleent zijn inspiratie aan de rhythm and blues en soul uit de jaren 50 en 60. Won een Grammy in 2019. Speelde voor Barack en Michelle Obama in het Witte Huis in 2016. En zijn eerste twee albums stonden ook in Nederland in de albumtop, respectievelijk op plaatsen 10 en 22. Ik laat drie nummers van Leon Bridges horen. We beginnen met Beyond en dat komt van het album Good Thing uit 2018. Daarna Smooth Sailing en dat komt van het gelijknamige album uit 2015. En we sluiten af met Details van het album Gold Digger Sound uit 2021. Driemaal Leon Bridges.

Ja, nu zo uit 2021. Maar we gaan terug in de tijd naar 1967 voor de derde hit, nummer 1 hit uit dat jaar. En dat zijn niemand minder dan Sam en Dave, oftewel Double Dynamite met Soul Man.

De studio was weer even een discovloer met Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it. Ook in Nederland een grote hit in 1975, ook een nummer 1 hit. En Henry Wayne Casey uit Florida treedt anno 2026 nog steeds op. Ja, en naarmate dit programma het einde nadert, is het tijd voor rustige muziek. Slaapkamersoul, in dit geval van October London. Een Amerikaanse rhythm and blues soulzanger die een hit had in 2023 met dit nummer Back to Your Place.

Een grote hit van Otis Redding, These Arms of Mine. En hij werd in de jaren 60 lid van de Club van 27 toen zijn helikopter verongelukte. Ja, deze aflevering zit erop van Soul Power. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt.